0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden. Die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met Tuvela heeft weer politiek. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel naakt aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint

0: 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan... maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Then so the world of burning light that never shines so bright.
1: Muziek en nieuws vanaf het eiland.
2: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Raadsel Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden 2 voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: grote groene plaats in Den Burg. Live vanuit onze nieuwe studio in het Thijssenhuis. Dit is tot 3 uur de Texel Halve Marathon. Met Van der Struis en Van Leeuwen.
1: En Van Geels.

Geweldig. Ik vind hem helemaal geweldig. Deze eerste plaat natuurlijk moest die zijn van Donna Summer. She Works Hard for the Money uit 1983. De eerste plaat van een speciale uitzending vandaag staat helemaal in het teken van de Texel Halve Marathon. Een live uitzending van de 17e editie. Radio Texel is er tot 4 uur vanmiddag de hele middag bij om het evenement te volgen en te verslaan. Circa 2500 lopers gaan straks om circa 12:30 van start voor de halve marathon van 21 kilometer. De kwart marathon voorheen 10 kilometer en de achtste marathon voorheen 6 van Den Horen, de 6 van Den Horen. De lopers van de halve en kwart marathon starten vanaf de Dr. Wagenmaker, dus vanaf de boot, die is aangemeerd op het Horentje. Een ander deel van de lopers start vanaf het opstelterrein van de TESO op het Horentje. De eilandstart is dat. Ze gaan dan de trap af en lopen daarna met de bootstarters naar beneden via de aanhang op de Veerhaven dan de weg op. Tot zover even de informatie in het begin van het programma. We gaan straks nog veel meer informatie aan je vertellen. Lekker dat je erbij bent bij Radio Texel. Zijn we er ook bij de Texel Halve Marathon. En je kan via de website kan je met ons chatten. Radiotexel.nl vind je rechts onder de chatknop. Daar kun je zeg maar je bemoeien met dingen die wij zeggen of niet zeggen. En je kunt natuurlijk ook mensen de groeten doen die mee gaan doen aan de Texel Halve Marathon. Ook natuurlijk via de radio stream kun je meeluisteren. En op de website vind je natuurlijk ook een verzoekplatenknop rechtsbovenin. Rechtsonderin heb je de chat, rechtsbovenin de verzoekplaten. En je kunt ook een verzoekplaat aanvragen voor iemand. Het programma wordt gemaakt hier door Ina, die er al helemaal klaar voor zit. Peter van der Struis achter de knoppen. Mijn naam is Rob van Leeuwen. Een hele goede morgen.

0: Dua Lipa, een van de grote artiesten die de laatste jaren hoog de hitlijst ingeschoten is met deze You Can't Hurry Love and One Kiss. Ja, samen met Calvin Harris. En daarvoor hoor je hier de zoon van Glenn Frey uit 1985. Ja, Peter en ik, wij zijn altijd van de jaartallen. Met name de jaren 80. Die doen het goed bij ons. Dus die ga je veel horen de komende uren. Goed, de Texel Halve Marathon. Ik vertelde net al dat we in het Thijshuis zitten. En ik kom hier nu voor het eerst. En wat een geweldig pand is dit, zeg. Echt chapeau, wat een geweldig pand. Ik ben in veel radiostudio's geweest. Dat varieert van hoge zolderkamertjes tot donkere kelders. Van op een industrieterrein weggepropt schuurtje. Tot hele dure Hilversum studio's van Talpa en dat soort grootheden. Maar dit mag echt bovenin gezet worden. Als dit zeg maar de komende jaren zich gaat ontvouwen met hier en daar misschien een plantje erin, een leuk schilderijtje aan de muur en vrolijke blije gezichten, dan is dit echt een topstudio. Mag Texel echt trots op zijn. Terug naar de Texel Halve Marathon. Op de hoek van de Stolpweg en de Lage Achterom in Den Hoorn staan straks om 1:05 163 koplopers, of koplopers misschien, lopers klaar die meedoen aan de 8e marathon. Die finisht als de halve marathon een kwart marathon op de groene plaats in Den Burg. Net als de halve marathon. De halve marathon kent 1603 deelnemers, van wie 147 Texelaars. De kwart marathon telt 755 lopers, van wie maar liefst 203 Texelaars. Er doen dus in totaal 163 mensen mee aan de 8e marathon, van wie 42 Texelaars. Bijna 1700 lopers starten vanaf de Dr. Wagenmaker. Nou, dat is in ieder geval weer wat informatie waar je het even mee kan doen. Af en toe dan duizelt het mij ook alle briefjes en alle getallen die er zeg maar omhoog gehouden worden hier. Maar we zijn lekker bezig. We zijn ook koffie aan het zetten. Dat mag ook hier in het pand. En we gaan natuurlijk ook lekkere muziek voor je draaien. En nogmaals even gezegd, via radiotessel.nl kun je mee chatten. Je kunt verzoek laten aanvragen. En je kan van alles nog wat doen om ons te bereiken. Dus zelfs even langskomen. Dan gaan we de deur openmaken. Toch? We gaan de deur openmaken, toch?
1: Ja. Als we weten dat er mensen staan, dan maken we de deur open.
0: Dan maken we gewoon de deur open.
1: Goedemorgen Rob.
0: Goedemorgen, en anders moet je gewoon omlopen. Lekkere muziek voor je. Straks hoor je Donald Fagen met IGI. Maar eerst zijn hier Diana Ross en de Supremes met You Can't Hurry Love.

0: Doen we nog een weerbericht, Peter, of niet? Doen we nog een weerbericht, vroeg ik aan Peter.
1: Ja, maar ik had mijn eigen microfoon niet openstaan.
0: Nee, oké, okay, maar een weerbericht. Ik denk dat het gewoon mooi weer gaat worden vandaag. Ik hoorde in de auto hier naartoe dat het 20, 25 graden gaat worden. En deze week gaat het misschien nog wel warmer worden richting de 30. Nou,
1: ja, dat is wel lekker.
0: Lekker toch? Ja. Ik had net een plaat aangekondigd die nog niet gedraaid is. Die gaan we dan straks draaien. Als je nog weet welke, dan weet je welke we zo gaan draaien. Ook hoorde je Yo Bro and Peoples en Don't Stop the Music net uit 1981. Ja, die Texelse halve marathon. Ben jij zo sportief, Peter, of niet?
1: Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik hem 3 keer ingeschreven ben, 2 keer gelopen heb. En mijn beste tijd is door degene gelopen die mijn startnummer heeft gebruikt.
0: Okay. Dus?
1: Maar ik heb hem 2 keer gelopen.
0: 2 keer gelopen?
1: Ja, 2 keer gelopen. Ja. Ja,
0: nou, ik heb nog nooit een marathon gelopen, laat staan een halve of een kwart marathon. Het enige wat ik een keer gelopen heb, dat is denk ik de avondvierdaagse. Dat zijn mijn dingetjes dan wel. Maar goed, dat kan je gewoon rustig aan doen. Het maakt niet uit wanneer je binnenkomt. Ik ben zelfs een keertje halverwege ben ik gewoon uitgestapt. Niemand heeft me gemist. En ik kreeg gewoon mijn stempeltjes en alles was gewoon prima. Ja,
1: ja, dat doe je goed. Ja,
0: ja, die Texelse halve marathon. Texelse mag ik niet zeggen van Jeroen. Ik moet Texel halve marathon zeggen. Heel correct van Jeroen ook. Er loopt ook een groep wandelaars mee onder leiding van Robert Bakker van de sportstichting Texel. Die lopen naar de finish. Ze maken een wandeling van 10 kilometer... ter afsluiting van de nationale wandeluitdaging, waaraan ze de afgelopen weken hebben meegedaan. En dat is veelal ter bevordering van de eigen gezondheid. Dus een gezondheidsloop. En die begint dus... Hoe laat begint die? Ja, nou, dat ga ik nog even opzoeken. Dat zie ik hier niet zo staan, denk ik. Ja, had ik nog meer? Ik zit op de ferry... livestream camera's te kijken, Peter. En ik zie dat er nu in ieder geval weer een boot ingeladen wordt. En dat is de boot in Den Helder. En die gaat dan weer deze kant op. En op Texel zie ik nog niet zoveel drukte. Maar goed, dat gaat wel komen, denk ik. Want,
1: ja, daar wil ik wel wat van zeggen, want ik heb de afgelopen dagen echt heel veel vrijwilligers allerlei zaken zien regelen voor deze Texelse halve marathon.
0: Ja.
1: Ja. Die waren
0: Texel.
1: Allemaal in... Texel, sorry. Halve marathon. Die waren hartstikke druk bezig met voedselpakketjes, lunchpakketjes, moet ik eigenlijk zeggen.
0: En, ja.
1: Enzovoort. En, ja, dan moeten ook die mensen eigenlijk wel bedanken dat mogelijk is om deze Texel halve marathon.
0: Vooraf bedanken, dan doen we het vanmiddag niet.
1: Ja, dan moeten we het nu alvast doen.
0: Ja, doen we het vanmiddag niet.
1: Want die mensen hebben het werk al gedaan, hè?
0: Hey, als ik me ergens voor ga willen opgeven, dan is het de Kids Run. Maar goed. Ik denk dat ik net iets te oud ben. Om 11 uur om 10:45 is het al van start gegaan op de Groene Plaats. De kids zijn 4 tot en met 6 jaar. En straks om, wat zeg ik, om 11:30, dan is de laatste alweer. Dat is de kids zijn voor 13 jaar en ouder. En dat gebeurt allemaal op de Groene Plaats. En Veerle was hier ook net om de spulletjes op te halen. Dus die gaat zo de boot op samen met Alex. En dan gaan we daar ook verslag van maken van wat ze allemaal doen op de boot en hoe de start zeg maar gaat worden. Dus blijf lekker luisteren in ieder geval naar Radio Texel. Tot aan 3 uur zijn we er live bij.

0: everyone. This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on
1: Ja, dit is een hele andere race dit. De race van Yellow hoor je hier op Radio Texel. Het is 7:07. We hebben inmiddels contact met Alex. Alex de Haan. Alex, waar ben je op dit moment?
2: Ik zit op het achterste van de Pissenbord, dat tevens ook de start is weer als we weer terugvaren vanaf Den Helder. En alle lopers zijn aan boord gekomen die allemaal zich verzameld hebben in het horrentje bij de veerboot, zijn aan boord gegaan en de boot die, ik weet niet, volgens mij heeft hij net zoals een halve marathon haast. Hij heeft veel haast erop, dus dat is echt niet te geloven. Hij heeft de kelk haast om even heel snel in de helder te komen. Want daar staan natuurlijk ook de mensen die aan boord gaan aan de boot. Dus ja, dat is een mooi spektakel altijd. Een honderdmaal muziekje staat erachteraan om iedereen straks, een trouworkest zeg maar, om iedereen heerlijk te entertainen de laatste 20 minuten weer terug te varen.
1: Oké, Alex, de sfeer is goed, begrijp ik dus.
2: De zee is goed. Ja, de sfeer is goed, ja. Nou, okay. Eerst gezegd, we zitten boven. Even in de rust. Even lekker buiten. Even buiten zitten nog. En dan beneden zal het natuurlijk een enorme reuring zijn met alle lopers. En dat we onze oortjes even sparen.
1: Oké, dankjewel Alex. We komen straks weer bij je terug. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
3: We will find a possible to tame.
1: Heb je hem nog aan de lijn? Hij mag iets zachter praten, want hij was een beetje...
3: No way to put out the flame.
1: Hij was helemaal goed.

0: Muziek van Teddy Swims hoorde je met Gone, Gone, Gone. En dit was Alan Walker met The Man on the Moon. Radio Texel is vandaag aan boord van de Dr. Wagenmaker bij de finish op de Groene Plaats. En er staan verslaggevers langs de route om u vanmiddag op de hoogte te houden. We zijn er live bij. Aan boord van de Dr. Wagenmaker zijn verslaggevers Alex de Haan en Veerle Kalk aanwezig om verslag te doen van de start. Laurien Bakker uit Den Burg verricht officieel de start van de 17e Texel Halve Marathon. Zij is deelnemster van het eerste uur en als vrijwilligster nauw betrokken bij de Texel Halve Marathon. Zij is een fervent hardloopster en werd deze zomer gehuldigd omdat ze als eerste vrouw voor de 100ste keer had meegedaan aan de crosslopen van de ZDH in Den Hoorn. Informatie, we houden u op de hoogte en we hebben nog veel meer leuke dingen in petto de komende middag bij Radio Texel. En kijk eventjes op de livestream van de TESO. En ik zie dat in Den Helder al een hele kluit met lopers staat te wachten op de boot. En de boot die komt er nu aan, zie ik. Dat zie ik weer in een ander beeltje. Dat is best wel leuk om te zien. Radiotessel.nl, daar kun je ook op kijken natuurlijk. Je kunt verzoekplaten aanvragen. Je kunt ons benaderen via de chat. En nou, je kunt ook langskomen, heb ik begrepen. Toch?
1: Ja. We weten alleen niet waar we de mensen hoe we die binnen moeten laten.
0: Dan moet je door de noodingang, volgens mij. We hebben hier in ieder geval voor 3 weken hebben we hier eten. We hebben verse koffie. We hebben ongeveer 20 liter water. En we hebben genoeg om de middag, denk ik, door te komen, Peter.
1: Dat gaat zeker lukken.
0: Okay. Wat hebben we nog voor muziek in petto? Ik zie straks Antoon. Dat is de favoriet van Peter. Die houdt van Nederlandstalige muziek. De enige. En die Bartz is hier met Rhythm of the Night.

Muziek van Antoon en de enige. En daarvoor hoorde je Dee Barts met de Rhythm of the Night. De Texel halve marathon is al 17 edities lang een absoluut fenomeen op de hardloopkalender. Wat begon als een kleinschalig eilandinitiatief in 2007 groeide uit tot een iconische wedstrijd waarvoor de startbewijzen elk jaar weer binnen een vloek en een zucht zijn uitverkocht. En dat is niet zo gek, want de wedstrijd heeft een legendarische status opgebouwd. Wie herinnert zich nog de eerdere edities waarbij alle lopers schouder aan schouder op het autodek van de TSO-veerboot stonden? Ze stonden te trappelen van ongeduld. Zodra de scheepshoorn klonk, stormde de gigantische mensenmassa tegelijk het eiland op. Een kippenvelmoment dat vliegend vlug uitgroeide tot het handelsmerk van de Texelse marathon. Als we kijken naar de sportieve geschiedenis van de afgelopen jaren, springt er één naam met kop en schouders bovenuit. Ronald Schreur. Hij is de absolute koning van de Texelse wegen. Schreur won een halve marathon, maar liefst 6 keer. En tijdens de jubileumeditie in 2016 zette hij een buitenaards parcoursrecord neer van 1 uur, 8 minuten en 42 seconden. Een toptijd die sindsdien door niemand meer is geëvenaard. Maar het allermooiste moment beleefden de eilandbewoners ongetwijfeld vorig jaar, in 2025. Toen ging de felbegeerde gouden medaille op de hoofdafstand niet naar een toploper van het vasteland, maar bleef de winst voor het eerst sinds lange tijd op het eiland zelf. De Texelaar, Teklit Tesfaldet uit Den Burg, kwam onder luid gejuich als eerste over de streep. Vandaag schrijven we een nieuw hoofdstuk in dit sportieve eilandsprookje. Wie pakt de winst en wie breekt zijn persoonlijke record? U hoort

0: Shabba. Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Op zondag 27 september hoef je geen seconde te missen van de Texelse halve marathon.
2: Wij zijn er live bij met een extra uitzending. Schakel je radio in, open de app en beleef het mee. Peter van der Struis en Rob van Leeuwen loodsen je door de strijd tegen de elementen. De Texelse halve marathon. Zondag 27 september, live van 11 tot 3. Je hoort het hele verhaal alleen hier op Radio Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden. Daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: muziek. Van de Dr. Wagenmaker tot de Groene Plaats in Den Burg. Live vanuit onze nieuwe studio in het Thijssenhuis. Dit is tot 3 uur de Texel Halve Marathon. Met Van der Struis en Van Leeuwen.
1: Don't worry, I won't hurt you.

Vroeger maakten ze nog gewoon lekkere langere platen van 5, 6, 7, 8 minuten. Tegenwoordig moet het met 2,5 minuten moet het wel een beetje bekeken zijn. Deze van Prince was lekker lang. De long version van 1999. Tweede uur van de speciale uitzending rond de Texel Marathon. Een hele goede middag. Namens Peter van der Struis en Ina van Gils heet ik jullie van harte welkom. Mijn naam is Rob van Leeuwen en tot 4 uur zijn we erbij. Bij een speciale uitzending rond de Texel Marathon. We doen vandaag uitgebreid verslag daarvan. De 17e editie van de Texel Halve Marathon tot 4 uur vanmiddag. Ik zei het al, we zijn van minuut tot minuut bij u om u op de hoogte te houden van alle sportieve prestaties. En de spanning stijgt, want om 12:45 gaan maar liefst 2500 lopers van start. En dat doen ze op 3 verschillende afstanden. De halve marathon, de kwartmarathon en de achtste marathon. Het belooft weer een spectaculaire start te worden, natuurlijk met prachtig weer. En zodra de veerboot de dokter Wagenmaker aanmeert op het horentje, stormen de lopers van de halve en kwartmarathon van boord. En tegelijkertijd vertrekt een andere groep vanaf het TESO-opstelterrein op Texel zelf. En ze rennen dan de trap op en voegen zich bij de anderen. En dan gaan ze gelijk zo op weg natuurlijk. Het startschot wordt dit jaar gegeven door een bekend gezicht, Laurien Bakker uit Den Burg, vrijwilligster en deelnemster van het eerste uur. Deze zomer werd ze nog gehuldigd omdat ze als eerste vrouw voor de 100ste keer meedeed aan de crosslopen in Den Hoorn. Goed, dat en allemaal meer. Straks gaan we overschakelen naar Alex, Veerle en Gerrit. En ook Aad van Gils, onze roverhoofdman, is inmiddels op pad gegaan. Die gaat naar de Rommelpot. Dat is een perfecte plaats voor hem ook. En natuurlijk gaan we nog veel meer horen en zien. En als ik kijk op de cams, dan zie ik in ieder geval dat er op Texel al veel meer mensen in ieder geval lopen langs het parcours. Ook al een beetje staan. En we gaan het meemaken toch. 11:50. We zijn keurig op tijd, Peter. We gaan lekker muziek draaien. Straks van de Rolling Stones zie ik staan Jealous Lover. Komt eraan en ook Van Halen, Why Can This Be Love? Goedemiddag.

Heerlijke muziek van Van Halen, Why Can This Be Love? Je hoort het hier op Radio Texel, de 106.1. En natuurlijk ook te beluisteren via het internet, via de diverse websites en streams die er zijn. Kun je ons letterlijk overal ter wereld ontvangen. En natuurlijk ook via de DAB Plus. Hè, dat vergeet ook wel een heleboel mensen. Als je zit te luisteren, je denkt, ik zit in de auto en straks ga ik de boot af. En dan heb ik jullie niet meer. Even de DAB Plus aanzetten en dan vind je ons weer wel. We zijn bij de Texel Halve Marathon. En we gaan straks na de volgende plaat schakelen met de eerste verslaggevers op de boot. En vlak eigenlijk van de boot in Den Horen staat Gerrit. En op de boot staat Alex. Daar gaan we straks mee koppelen. Tot die tijd zijn hier de Bee Gees en Jive Talking.

0: We gaan schakelen in de Texel halve marathon met Veerle, Veerle Kalk. Veerle, jij zit op de boot op dit moment. Goedemiddag. Veerle, hoor je mij? Hallo, Veerle hoort mij niet, denk ik. Veerle, goedemiddag. Ik hoor Veerle wel, maar Veerle hoort mij niet, denk ik. Ik denk dat er iets met de retour naar haar toe, misschien dat hij harder moet, zachter moet. Veerle, hoor je me nu?
1: Wat zei je?
0: Hoor je mij, Veerle? Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hé, je bent er.
1: Ik ben er zeker.
0: Goedemiddag, jij zit op de boot. Hoe is het daar? Hoe is de sfeer?
1: De sfeer is sterk. Iedereen is gespannen, heeft er heel veel zin in. Wij gaan ongeveer met een minuutje iets minder starten. We krijgen nu het startschot ongeveer. Gerrit. De deur wordt geopend. Nou, je hoort het wel, ze hebben er allemaal hartstikke veel zin in. Iedereen staat hier op de brug met de telefoons klaar om iedereen te filmen. Ik heb hier Paulien Bakker naast me staan die het startschot gaat geven. De deur is bijna helemaal omhoog wanneer we mogen gaan starten. Nou, je ziet helemaal verderop op de pontweg. Richting de Burg zie je ook al heel veel mensen klaarstaan. En hier gaat het startschot komen. Nog heel even. Bijna, bijna. Alle poortjes open, dicht. Alles staat klaar, gereed voor de start. Hier in het horentje. Dan komen 1500 man van de boot af sprinten. Nou ja, sprinten. Gas geven naar de Burg. En waar ze ook heen willen. Allemaal zo snel mogelijk de tijd en eigen records proberen te verbreken. Ik hoor dat de stoplichten nu op groen gaan, waardoor ze het startschot mogen gaan geven. Hier komt de start. We zijn officieel van start met de Texelse halve marathon hier in het horentje. Nu wordt heel de bovenste autoverdieping helemaal geleeg met 1500 mannen en vrouwen. Iedereen heeft er zoveel zin in. Nou, dat was het officiële startschot van de Texelse halve marathon hier in het horentje. Iedereen gaat rustig van de boot af. De ene sprint sneller weg, de ander niet. Je hoort de boot en onze eigen airtoeter. De boot is nog niet eens leeg, terwijl we al bijna 2 minuten aan begonnen zijn met na het eerste startschot. Je kan even nagaan hoeveel mensen dat hier op de boot zijn. Zijn er niet 1, zijn er niet 2. Nee, 1500. Verder over alle onderdelen. Dus 1/8 marathon, 1/2 en 10 kilometer zijn 2500 mensen totaal die gaan hardlopen vandaag. Paulien Bakker, de starter, die gaat nu zelf ook starten met de wedstrijd. En hier horen we het. Ja, orkest. Die heeft hier altijd een mooi bandje meegenomen om iedereen een beetje aan te moedigen voor de start. Hey. Dat is Mike, een van onze mensen die ook bij de radio werkt. Die kwam even dag zeggen, want die gaat zelf ook meedoen. Ik weet niet of jullie in de studio de muziek meekrijgen of niet. Maar hier is het, de sfeer zeker goed.
0: Dankjewel Veerle, het spat eraf, de enthousiasme en je zit er zelf helemaal in. Mike die ook mee gaat lopen van ons, nou we gaan hem supporten natuurlijk onderweg, gaan we hem zeker spotten. Dankjewel Veerle, we gaan over naar Gerrit Verhoeven, die staat in Den Hoorn. Goedemiddag Gerrit.
2: Goedemiddag.
0: Gerrit, zie jij al lopers aankomen of sta je nog lekker rustig?
2: Nou, die lopers die van de boot afkomen, die zie ik nog niet aankomen. Lekker rustig komt het hier niet, want zoals je weet is de 8e marathon tegelijkertijd gestart met de mensen van de boot. Hier in Den Hoorn, op de Mokweg. En daar zijn een hele grote groep is al onderweg voor de 6 kilometer, de 8e marathon, die ook hier vandaan gestart is. De sfeer, ik laat even een klein beetje sfeer mee horen, want zoals bekend in de horen is het super en super gezellig door de mensen van DEK, kom iets dichterbij, dus waarschijnlijk zul je daar die gezelligheid al wel meekrijgen. Nou ja, wat al vaak is gezegd, ideale omstandigheden, weersomstandigheden, mensen zijn blij, iedereen gelukkig en een goed sfeer hier bij DEK. Dus dat is Den Hoorn. Wacht eens op de eerste lopers die van de boot afkomen. Het zal nog wel even duren voordat ze hier zijn. Dus tot nu toe graag even terug naar de studio.

0: Dus ik van Toontje Lager uit 1982, net als in de film Ik Wil Het. En je weet het, je kunt via onze website radiotessel.nl natuurlijk mee chatten in de chatbox rechtsonder. En rechtsboven vind je de verzoekplatenknop. Als je die gebruikt, dan kom je direct bij ons in de studio terecht en zien we ook direct wat jij aanvraagt. En dat deed ook Emma. Emma die vroeg een plaat aan, vraagt een plaat aan voor Anne en die wil knallen met de halve marathon. Nou vraag ik me af of Anne meeloopt of Emma of misschien wel allebei. Dat kan natuurlijk. Zij vroeg aan voor haar Scooter, Paul Est, Elstak en Joost. Love You More van een aantal jaren terug. Komt die aan?
1: Anything.

0: our mission.
1: We got Eurovision.
0: Here in best condition.
1: That's a good decision.
0: Better than ever.
1: Better than ever.
0: It's now or never.
1: That's pretty clever.
0: Now raise your hands to the sky. We lift you up. Higher than
2: nou, we zijn weer wakker, Arne. En Emma, dank jullie wel voor deze heerlijke plaat om aan te vragen via de website. Dat kan natuurlijk allemaal wat jij maar wil, wat je maar wil horen op Radio Texel. Vraag het aan via onze website radiotexel.nl. Vanaf de boot loopt iedereen een halve en een kwart marathon ook gezamenlijk in een lang lint via de Watermolenweg en de Stolpweg naar Den Horen. Waar iedereen door het centrum loopt. Op het plein tegenover Goenga speelt Dek en staan altijd een hoop mensen om de lopers aan te moedigen. Dat geeft altijd een gezellige sfeer. Een gezellige sfeer langs de weg is bemoedigend natuurlijk voor de lopers. Dat gaan we ook doen. Hebben we Gerrit aan de lijn nog of niet?
3: Ja.
2: Ik denk dat we nog niemand aan de lijn hebben.
3: Hallo?
2: Hallo, wie heb ik aan de lijn?
3: Betsy. Hey. Goedemorgen allemaal. Betsy. Goedemiddag inmiddels. Hallo.
2: Betsy Verhoeven hebben we aan de lijn. Jij staat, als het goed is, bij de Tureluur, Betsy.
3: Nou, ik rij altijd even door. En dan sta ik nu bij het Turfveld, waar ze zo meteen het bos uitkomen. Ze komen van Jan Aijenslag af, gaan dan daar de Belzenweg op en dan de Heidvlakweg. En bij de Verzandelaan gaan ze terug naar de Natte Vlakweg, zodat ze langs het Turfveld lopen. En vanaf die kant gaan ze dan de Biesbosweg op. Ik neem altijd even Turfveld mee, omdat dat super gezellig is. Er hangen hier vlaggetjes, er hangen hier shirts van allerlei jaren die Annie verzameld heeft. Er zijn heel veel mensen hier. De weg is inmiddels afgezet, dus je kunt niet meer met de auto de Natte Vlakweg op. Maar terwijl ik hier vanochtend naartoe fietste, reed ik op de fiets over de Smitsweg. Het is echt een feestje. Het lijkt wel of elk jaar elke straat meer versierd wordt. Er staan namelijk langs de Smitsweg staan allemaal spreuken. Je hebt hier zelf voor betaald. Als je flauw valt, ga even zitten, dan kun je weer verder. Enzovoort, enzovoort. Het is echt even leuk om te kijken. Als ik er straks weer langskom, dan zal ik er een foto van maken. Het is echt fantastisch. Zoals we dit weer met elkaar hier aangekleed hebben. En ik hoop dat heel veel mensen de moeite nemen om op de fiets ergens langs het parcours te gaan staan om al die enthousiastelingen te begroeten en te ondersteunen. Want dat hebben ze echt verdiend. Maar ook de mensen die de moeite nemen om al die straten te versieren. Ja, daar doe je het voor. Dat is ook voor de lopers straks is dat fantastisch. Maar je laat wel met elkaar zien dat het evenement op Texel door iedereen gedragen wordt. Dus dat wilde ik jullie even meegeven. Ik verwacht dat hier de eerste loper zo met een half uurtje passeert. Op het moment dat dat gaat gebeuren, ga ik contact zoeken met de studio om jullie in ieder geval te proberen de eerste lopers zo snel mogelijk door te geven.
2: Helemaal goed, Betsy. Dat vinden wij erg leuk. Leuk dat je even belde ook. En je staat daar aan de weg. Was er nou een spreuk waarop staat, je hebt er zelf voor betaald?
3: Ja, dat staat er echt op.
2: Okay.
3: En zo zijn ze. Ik ken ze wel. Het is van Strava. Die hebben echt allemaal ook Engelse teksten staan er aan één kant. Echt, het is humoristisch als je er langs fietst. Nou, het is echt fantastisch. Dus als ik straks er weer langs kom, zal ik een paar foto's maken en even in de appgroep gooien.
2: Helemaal goed. Dankjewel tot nu toe, Betsy. En we spreken je straks weer. We gaan schakelen nu, als het goed is, met Gerrit. Gerrit, je zit denk ik in Den Horen en daar wordt het al wat drukker, denk ik.
4: Nou, nog niet druk, maar de eerste 4-5 lopers zijn inmiddels erbij. En lopers met een rood nummer. En die ik meteen kon herkennen is de winnaar van vorig jaar die voorop loopt. En meteen gevolgd door twee andere lopers die hem op de wielen zitten. Er wordt misschien aan het applaus dat hier de eerste snelle lopers erbij zijn. Robert Bakker komt voorbij, die is ongeveer 16-17 nu in het parcours. Nog steeds in Den Horen onder een gezellige klank van DEK. Gezelligheid kent geen grenzen hier in Den Horen, zijn we gewend. Het is altijd krachtig en het is mooi om te zien hoe deze lopers hier voor de halve marathon, de 21,2 kilometer, door naar de Herenstraat gaan. Straks komen de andere lopers. Die gaan niet door de Herenstraat, maar die snijden af naar, jawel, die gaan ook door de Herenstraat, maar die nemen een ander parcours richting de Burg, die gaan dus niet over het strand. Die van de 10 kilometer, van de kwartmarathon of dat. En ik kan niet zo snel een naam ontdekken. Ik zie er echt nog geen testplaats. Behalve de eerste dan, de winnaar van vorig jaar, die hier voorbij gekomen is. Publiek, volop aanwezig hier. Volop aanwezig in mijn oren. Ja, dat zal ook wel, want het is hier prachtig om dit spektakel mee te maken. Natuurlijk is het ideaal om van de boot af te starten om morgen te zien. Ja, leuk. Lopen die ook nog het publiek herkennen, even een high five geven aan de mensen die het kennen. En dat natuurlijk ook voor degenen die hier staan te applaudisseren. Het is een prima toernooi, prima evenement. Altijd weer de Texel Halve Marathon. Wat ik nog niet gezegd heb, misschien al een paar keer gezegd heb. Jeroen, welkom. Fijn dat je luistert. En in ieder geval alle wetenschap gewend van mensen hier in de Noorden die gesproken. Volgend jaar zijn wij er gewoon weer bij en misschien nog wel eerder dit lekker thuis te luisteren vanwege een fysieke maat. Snel genezen, je hoort er gewoon bij. Nou, dit zijn even de eerste lopers die hier voorbij zijn gekomen. Ook de groene, dus ook de halve, de kwartmarathonlopers komen voorbij. En de halve marathonlopers, dat loopt hier door elkaar. En dat is mooi om te zien. Dus graag even terug.
2: Dankjewel Gerrit Verhoeven en bij die beterschapswensen voor Jeroen, daar sluiten wij ons natuurlijk van harte bij aan hier allemaal in de studio. Ook de beste wensen en de hartelijke groeten naar Jeroen. We schakelen over naar iemand die in zijn korte broek met zijn Radio Texel t-shirt aanstaat en de koptelefoon op die rood is. En dan heb ik het over Aad van Geels. Jij staat bij de Roompot, Aad.
5: Nou, dat klopt. Ben ik te verstaan?
2: Goedemiddag, je bent prima te verstaan.
5: Oké, nou voor mij ook voor Jeroen beterschap, hè. Ik sta hier bij de Roompot, kruising... met de oude weg. En buiten dat het mooi weer is, mooi terrein, staat hier ook een behoorlijke club dames. Die hebben natuurlijk gelijk mijn aandacht. En dames, wat doen jullie hier? Wie?
6: Eline, wij komen onze mannen aanmoedigen.
5: Mannen, dus meerdere. Meerdere? Of hebben jullie er allebei één?
6: Nee. Oké, het zijn niet onze. We zijn met onze vader die doet mee en vrienden van ons. Maar dat zijn... de mannen van de dames die voor ons staan.
5: Oké, maar ik was hier al een tijdje geleden. Toen stonden jullie er ook al. Was je bang dat je te laat zou komen?
6: Ja, er wordt al heel veel afgezet. Dus we dachten, we komen lekker op tijd. Even broodje hier eten. En dan kunnen we ze niet missen.
5: En even een beetje privacy, hè. Hoe heten die mannen van jullie?
6: Onze vader heet Hans Geus.
5: Ja, Tesselaar?
6: Zeker.
5: Zeker, ja, dat wilde ik weten, ja.
6: Ja, Tesselaar. En de vrienden van ons die heten André van Leeuwen, Wouter van Leeuwen, Tijmen en Maarten.
5: Oké.
6: Ja.
5: En jij? Of durf je niks te zeggen?
6: Ik ben mannen hoor, ik ben dezelfde mannen.
5: Oké. En hier?
6: Allemaal voor hetzelfde clubje.
5: Allemaal hetzelfde clubje.
6: Ja. Maar we komen hier dus nu al, ik denk, 18 jaar. En ook ze zijn begonnen alle kinderen met het aanmoedigen van alleen de vaders.
5: Ja.
6: Toen zijn de oudsten begonnen met de 6. En nu doen ze met z'n allen de 10. En nu zitten die vaders dus nu hier aan te aanmoedigen voor de 10. En dan moeten we heel snel doorfietsen naar het bos om daar weer aan te moedigen voor de 21.
5: Ja, en die vaders die gaan volgend jaar de 21 doen, of niet?
6: Nee, de vaders doen de 21.
5: Oké.
6: En de zonen doen nu de 10.
5: Ja, ik kon het even allemaal niet bijhouden, maar oké. En jij?
7: Mijn man loopt dus de halve.
5: De halve?
7: Ja.
5: Nou, dat is verwennen vanavond, hè. Als ze uit het gevloer thuiskomen, op de bank in slaap vallen en dat soort dingen.
6: Traditiegetrouw pannenkoeken.
5: Traditiegetrouw pannenkoeken. Nou, Peter, je hoort het. We gaan maar weer even terug naar de studio. Dan zal ik daar nog even de mannen van de afzetting ondervragen. En dan denk ik dat de eerste er wel eens een beetje aankomen.
2: Dankjewel Aad van Geels en voor alle vrouwen die luisteren en die langs de Roompot komen. Je kunt Aad herkennen aan een rode koptelefoon. Maak ik je wakker, Peter.

0: En dan gaan we nu snel naar Gerrit die een melding heeft. Gerrit, zeg het maar.
1: Goedemiddag, nog steeds vanuit Den Hoorn. Onder ideale omstandigheden en een prachtige sfeer. Iedereen die van mooie sport houdt, die is hier aanwezig. Zowel deelnemers als publiek. Het is geweldig. Grote drommen deelnemers komen nu voorbij. Zowel van de halve marathon als van de kwart marathon. Wat bekend, de achtste marathon die is tegelijk gestart met degene die op de boot waren allemaal. Ik sta aan het puntje van de weg en ik wil eigenlijk oversteken naar de overkant van de weg, maar dat lukt even niet. Misschien ik daar nog een paar mensen zou kunnen interviewen, maar daar moet ik dan heel even op wachten. Het is veel te druk, iedereen loopt hier door elkaar en iedereen is blij gezind. Stralende lach, nog weinig zweetdruppels, maar dat komt misschien nog wel als ik verderop in het parcours kom. Straks over de strand natuurlijk. En ja, dat zullen we altijd, dat zullen we nog beleven, hoe het daar allemaal gaat. Natuurlijk is het mooi om deze halve marathon hier op Texel vandaag te beleven. En zoals ieder jaar weer, perfect georganiseerd door de mensen die...

0: Dankjewel.
1: Er is nog veel publiek, ook langs de kant. Dus dat gaan we allemaal blijven. Misschien dat ik nog snel even iemand kan, mag interviewen. Maar ik probeer nog steeds open te spreken. Het lukt niet helemaal. Ik geef me even terug aan jullie.
0: Dankjewel Gerrit. Gerrit Verhoeven die staat in Den Hoorn voor je verslag. En vandaag is rood de kleur van zijn koptelefoon. We gaan naar Aad van Geels bij de Rommelpot. Aad, kom maar waarin.
2: Ja, goedemiddag. Hier ben ik dus. Nou, de 10 kilometer gaat voortvarend. We hebben de eerste 20 zijn er langs geweest. Dus dat gaat behoorlijk op tempo. Het enige nadeel is dat de nummertjes op hun bordjes zijn zo klein dat ik ze niet kan lezen als ze voorbij speren. Dus ik weet niet wie nummer 1 was. Maar de eerste 3 vrouwen zijn langs. En ze komen hier echt in grote getalen komen ze langs. En het publiek staat enthousiast te klappen.
3: Ja.
2: En ik heb ook de eerste halve marathonloper al voorbij zien komen als het goed is. En anders is die op de verkeerde route. Voor de rest gaat het hier uitstekend.
0: Oké, okay, dat was kort maar krachtig. Aad van Geels bij de Rommelpot. We gaan weer een stukje muziek draaien. Dan komen we straks weer terug met nieuwe verslagen. Hier is Deacon Blue uit 89 met Real Gone Kid.

0: 89. Een beetje ethisch muziek, dat doet het hem altijd wel bij mij. We zijn bij de Texel Marathon 2026. En we schakelen over naar Alex de Haan. Alex, goeiedag, waar ben je?
1: Ik ben nu op de groene plaats. We zijn als een speer vanaf de boot deze kant geweest, zeg maar zo. En de 6 kilometer loopt komen binnen. En het gaat heerlijk aan toe. En dit is toevallig, ja, dat is hartstikke leuk om te zien. Sana is een leerling toevallig van mij. Die ga ik nu gelijk voor de microfoon hebben. Los gegaan.
2: Goed.
1: Je hebt nu de kwart, of nee, de achtste gelopen, zoals dat is.
2: Nee.
1: Wat heb je gelopen dan?
2: Dus 5, 6.
1: 6 kilometer dus. Heel goed van je. En wat is het gaan verder onderweg?
2: Goed.
1: Ja?
2: Ja?
1: Geen gekke dingen?
2: Nee.
1: Warm nou, gaan we gauw wat halen, wat drinken halen. En Sanne is natuurlijk een leerling ook van mij. Hartstikke leuk om even te hebben. Nou, de lopers komen langzaamaan binnen. Het is hier nog niet helemaal volgelopen met mensen. Dat zal zometeen wel komen. Het is een beetje rustig nog. Dat kan gebeuren. Straks zal het ram vol zitten. En ik zal, de organisatie heeft het wel goed voor elkaar hoor. Er zijn genoeg mensen om de medailles uit te delen. En ik ga gewoon Franka even nu even voor de microfoon halen. Hoe is het gegaan, Franka?
2: Oeh, de laatste kilometer was even pittig.
1: De 6 kilometer gelopen?
2: Ja. Ja. Je wilt toch die laatste mensen nog even voorbij. Je wilt toch nog even je alles geven.
1: Ja, lekker op adem komen, daar vanop is een stand waar je even wat kan drinken halen. Kijk, ze gaan even hardlopen. Ja, hartstikke goed. Even een laatste sprintje nog even. Heel goed gedaan, Wouter. En dat is heel goed. En ik ga eens kijken. Jane, hoe gaat het? Hij is helemaal kapot. Is goed. Dan heb ik het gehad. Heel goed. Goed gedaan, Jane. Het zweet op het hoofd. Echt ongelooflijk. En eigen. Kijk eens, hij dacht, heel goed gedaan, Johnny. Johnny! Hoe is het gegaan, jongen? Sorry.
3: Ja?
1: Waar ben je?
3: 14.
1: Nou, bijna. We hebben lekker lopen.
3: Ja, zeker.
1: Ging het allemaal goed onderweg?
3: Jazeker, ik had al wel een paar keer last, maar verder ging het goed.
1: Ja, nou, dus massage staat er achter, hè? Weet je nog niet, maar er is een complete massage is aanwezig, kun je gewoon doen. Dat is allemaal keurig geregeld. Misschien dat veel hebben, dus een keer gaat liggen daar even lekker even een massage geven door de fysiotherapeut. Dat is er net al weg, oh, oh. Dat is heel, heel goed georganiseerd. Dag naar jullie.
0: Alex, ik onderbreek je. We gaan naar het nieuws van 1 uur. We komen straks weer bij je terug. Alex de Haan, die verslag doet, net als onze andere verslaggevers. Even het nieuws. En na het nieuws komen we weer snel bij u terug.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Op zondag 27 september hoef je geen seconde te missen van de Texelse halve marathon.
3: Wij zijn er live bij met een extra uitzending. Schakel je radio in, open de app en beleef het mee. Peter van der Struis en Rob van Leeuwen loodsen je door de strijd tegen de elementen. De Texelse halve marathon. Zondag 27 september, live van 11 tot 3. Je hoort het hele verhaal alleen hier op Radio Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobit in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
7: Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on.
0: Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek.
8: Van de Dr. Wagenmaker tot de Groene Plaats in Den Burg. Live vanuit onze nieuwe studio in het Thijssenhuis. Dit is tot 3 uur de Texel Halve Marathon. Met Van der Struis en Van Leeuwen.

0: Ja, we hebben hier nog geen rood lichtsignalering. Dus normaal dan zie je een rood lampje aangaan op het moment dat de microfoon aanging. Maar ik begon net al terwijl de microfoon nog niet aanstond. Ja, daar heb ik al vaker last van hoor. Robert De Niro hoorde je van Bananarama 1984. We zitten op 6 minuten over 1. We zijn bezig met de Texel halve marathon. En onder de knop, maar niet onder de duim, zit Aad van Geels. Zat Aad van Geels. Die heeft net opgehangen. Hebben we nog iemand anders onder de knop?
1: Nee.
0: Dan gaan we gewoon lekker door met muziek van John Mayer. Is hier met New Light. Goedemiddag. Oh, Neil Diamond, Crackling Rosie, is ook goed. 1970.

0: Echt waar? Oké. Okay. Ja. Ik heb een nieuwe roodlichtsignalering bedacht in de vorm van Peter van der Struis.
1: Die... Als de bloeddruk omhoog gaat, wordt vanzelf mijn hoofd rood.
0: Goed, Radio Texel, daar luister je naar. En even verteld dat de deelnemers aan de halve marathon... die gaan naar het centrum van Den Horen, verder via de Herenstraat naar Klif en aansluitend de Witteweg. En via de Horenderslag gaan ze naar paal 9, waar de lopers het strand op gaan voor een stuk van 3 kilometer over het strand. En bij paal 12 gaan ze dan weer van het strand af. Dus als je denkt van, waar ga ik staan? Nou, ga op het strand staan bijvoorbeeld. Betsy, waar sta jij op dit moment?
2: Ik sta op dit moment op de kruising Nattevlakweg van Zandlaan. En daar is ongeveer 1 minuut 35 geleden is daar de kliet voorbij gekomen. Dat is inmiddels langer geleden, want dit is wat ik gaf is de tussenstand. Voor nummer 2, die ligt daar 1,35 achter. En nummer 3 ligt daar 1,38 achter. De kliet die is eerste weer, net als vorig jaar, als winnaar. De tweede die loopt is 2,57 en de derde is 6,23. En hier komt voorbij 2011 Stijn, dat is nummer 4. Dus de eerste 4 zijn nu gepasseerd. En de kliet ligt dus duidelijk weer 1 minuut 35 voor op de nummer 2 die hier zojuist gepasseerd zijn. Ik ga nu mijn weg vervolgen richting Tureluur. Waarschijnlijk als ik even de versnelling aanzet, zijn we tegelijkertijd dadelijk bij de Tureluur, de kliet en ik. En kan ik weer verder verslag doen van de volgende.
0: Dankjewel Betsy, we komen graag straks weer bij je terug. Heb ik Aad van Geels aan de lijn inmiddels alweer? Nee, wat zijn zijn batterijtjes leeg? misschien, ja, nu wel. Aad, goedemiddag. Gerrit moet ik zeggen. Gerrit, kom er maar in.
3: Ja, Aad mag ook komen. Het is Gerrit en die is inmiddels, heeft Den Horen verlaten. En onder de, toch wel luide omstandigheden, dankzij DEK, die heeft een prachtige muziek. En dankzij de deelnemers die daar in grote massa's voorbij komen, zit je nu op een heel rustige plek. Sterker nog, ik fiets op een heel rustige plek. Op de Hemmerkooi. De Hemmerkooi is nog nooit zo druk geweest. Ja, misschien met andere zondagen tijdens de SLV Marathon. Maar het is een langgerekt ritme van de speciale naast de hele Hemmerkooi vanaf.
0: Gerrit, ik onderbreek je eventjes, want waarschijnlijk sta je in een buitengebied en is je telefoon een beetje slecht in bereik op dit moment. Ik ga weer eventjes met je verder kijken of het beter gaat, Gerrit.
3: Sorry?
0: Ja, je viel net eventjes weg. Je bent denk ik buiten het zendbereik van je telefoon. Dus,
3: nou, ben ik er weer?
0: Ja, nu ben je er weer.
3: Oké, nou, dan heb ik verteld dat ik op de Hemmerkooi fiets langgerekt. Krijg je een lint van mensen die de halve marathon lopen, korte marathon, acht marathon die is hier aan het krijgen, maar ook de halve marathon.
0: Nee, het gaat hem toch niet worden, Gerrit. Je bent te slecht te verstaan. De verbinding zeg maar, die jij hebt daar met je gsm is te beperkt. We komen straks bij je terug als je een betere verbinding hebt.
4: Van de dokter Wagenmaker tot de Groene Plaats in Den Burg. Live vanuit onze nieuwe studio in het Thijssenhuis. Dit is tot 3 uur de Texel Halve Marathon. Met Van der Struis en Van Leeuwen.

lekker lange plaat altijd in de jaren 80, 70, 80. Had je gewoon platen van 7, 8, 9 minuten. Ik heb vroeger discotheken gedraaid, hadden we van die bootleg platen. Die duurden gewoon 15 minuten. Dan had je gewoon 15 minuten een nummer van Casey and the Sunshine Band. Dat ging gewoon door. Die zette je aan en dan kon je lekker een broodje gaan eten. Is die lekker, Peter? Ja, hè? Ja. We zitten hier een beetje te lunchen, een beetje te eten. Als je dat ook zit te doen, aan de andere kant eet smakelijk. Als je langs de route staat, dan heb je ze al gezien of komen ze eraan. Bij paal 12, zei ik net al, gaan ze van het strand af en lopen ze via de Jan Aaijenslag naar de kruising met een natte vlakweg. En vervolgens lopen ze het bos in. En dan vervolgens komen ze bij het Heidvlakweg en de Verzantelaan naar de kiosk aan het Turfveld. Dus mocht je nog een plek zoeken om te gaan kijken, dan moet je daar een beetje heen. Mocht je nog wat willen aanvragen of wat willen doen naar ons toe, naar de medewerkers die hier allemaal zijn. We hebben de chat via onze website natuurlijk. Rechtsonder vind je daar het icoontje, erop kun je klikken en dan kom je in de chat bij ons. Als je rechtsboven een verzoekplaat aan wil vragen, dan kan dat natuurlijk ook voor iemand die meedoet aan de Texel Marathon. Of misschien aan Jeroen, die zit te luisteren. Dat je denkt van nou, ik ga een plaatje aanvragen voor Jeroen. Dan kan dat allemaal natuurlijk via die verzoekplatenknop die je op de website rechtsbovenin vindt. Straks muziek van Shalimar, als we tenminste niemand aan de lijn hebben. Maar eerst deze van Intuana Groove da Praia. Geen idee. Het nummer dat heet Talking in Your Sleep.

0: Heerlijke muziek deze. Ja. En normaal draai ik die altijd 's avonds laat tussen 11 en 12 in Utopia. Talking in your sleep, als je praat in je slaap. Praat jij in je slaap, Betsy, of niet?
1: Ik praat niet in mijn slaap. Ik kan vertellen dat ik een vrij rustige slaper ben.
0: Oké. Je slaap wandelt wel of slaap hardloop je?
1: Nee, ook niet. Als ik lig, lig ik. En dan blijf ik ook echt liggen. Ik ben echt een hele rustige slaap.
0: Okay.
1: Al zou je dat overdag niet altijd van me zeggen misschien.
0: Okay. Wat zie jij allemaal om je heen gebeuren? Hoe is het daar?
1: Nou, ik sta nu bij de Tureluur op de brug. En precies 1 minuut geleden is de klit hier voorbij gekomen. Hij loopt soepel, het gaat goed, zei hij. Ik heb het hem gevraagd. Hij kon antwoorden, ja, het gaat fantastisch. Dus ik ben daar, ik vond het echt helemaal te gek. En ik vind het heel knap als je voor een tweede jaar achter elkaar, terwijl er zeker een druk op je komt te liggen van dat je eerder vorig jaar gewonnen hebt en dat je dat nu wellicht weer wil gaan proberen, dan is dat wel heel knap om dat op deze manier te doen. Hij loopt soepel, hij is het bos weer uit. Ik kan hem nu niet zien. Hier komt de nummer 2 aan en ik ga nu even kijken wie dit is. Wie is dit, Nanne-Jan? Jij kent hem niet. Ik kijk even naar zijn... even kijken... Daar staat op 823 Venna, maar die is het niet. Dus wie het wel is, weet ik niet. En de voorfietser kon mij ook niet vertellen hoe dat die heette. Daar komt nummer 3 aan. Die zit dan op 2 minuut 15 daarachter. En ik ga nu even kijken wie dit is. Dit is nummer 251 Giel. Dat is de nummer 3. Dus de eerste 3 zijn nu voorbij. En dan komt er voorlopig even niets uit het bos. Dus zodra ik hier weer wat zie of de eerste dame spot, kom ik terug in de uitzending graag.
0: En wie lag er nou op kop, Betsy?
1: De Kliet. En dat is nummer 2000... Ja, nu ga ik even goed kijken. Nummer 2658.
0: Tekliet, ja. De winnaar van vorig jaar. Dus die gaat waarschijnlijk dit jaar gaat hij het weer doen.
1: Als hij het zo doorzet, dan gaat hij dat zeker doen. Ja.
0: Okay, nou, dus,
1: zou dus meteen zijn dat er weer een Tesla wint. Dat zou wel heel fantastisch zijn.
0: Dat zou hartstikke mooi zijn natuurlijk. Nou, ja, we gaan je straks weer eventjes spreken, Betsy. Tot straks.
1: Ja, prima.
0: Dankjewel voor je bijdrage. Die is inmiddels weg. Ja, het is hier een spits op dit moment. In de telefooncentrales staan alle stoppen rood gloeiend. Hebben we nog iemand aan de lijn of niet? Nee. Aad van Gils die is lekker naar huis al, denk ik. Die heeft alles aan zichzelf voorbij zien komen bij de Rommelpot. En nou, dan gaan we weer lekker een stukje muziek draaien. Wat heb je klaarstaan? Shalimar, denk ik. I Can't Make You Feel Good hier op Radio Texel. 3 minuten voor 2:30.

0: Ik heb niks.
1: Ja, dat kan ik ook doen, hè, natuurlijk.
0: Ja, je moet even doorstaan.
1: Radio Texel met muziek van Shalimar hoorde je. I Can Make You Feel Good. Straks zie ik staan Los Lobos. Een beetje zomerse muziek nog. Come on, let's go. Spandau Ballet hoor je al op de achtergrond uit 1986 met Through the Barricades. En ik zie Ina ook al met haar handen omhoog zitten. Dus die gaan we afbreken. En we gaan schakelen, denk ik. Of niet? Gaan we schakelen, Peter? Ik vind het wel grappig allemaal. Spandau Ballet doen we straks weer, goed? Speciaal voor jou. Wie hebben we aan de lijn? Goedemiddag.
2: Gerrit aan de lijn.
1: Gerrit, denk ik.
2: Is de verbinding nu beter?
1: Ja, de verbinding is nu beter, Gerrit. Ja, je zat denk ik net in een grijs gebied.
2: Ja, dat zal wezen. Ik was op de Emmerkooi. Van Westerweg tot Westerweg, zeg maar.
3: Ik ook.
2: Om te vertellen dat het er heel erg druk was. Een van de weinige dagen dat het zo druk is. Maar ik ben inmiddels verkast. De pont werd overgestoken op de Keesomlaan. En daar is het nog net zo druk. Want daar komen over zowel de loop van de halve marathon als van de kwartmarathon voorbij. En die zijn richting Groene Plaats. En die zullen daar ongetwijfeld al een aantal van aangekomen zijn. Maar ongetwijfeld ook, en daar weet ik wel zeker, een heleboel nog niet. Want die komen nu onder wat minder snelle omstandigheden als dat ze vertrokken zijn. Hier bij Makelaar-Duin voorbij. En die zijn toch onderweg naar de eindstreep. Kijkend even naar de gezichten proberen af te lezen. Ze zien er niet afgetakeld uit. Maar er komen er zelfs voorbij. Die hebben nog een brede glimlach en een high five over voor de mensen langs de kant. Maar ja, wat wil je? De meesten zijn redelijk goed getraind.
1: Gerrit, het is heel vervelend, maar ik ga je onderbreken, want we gaan naar Betsy. Want Betsy die heeft, als het goed is, de eerste dame aan zich voorbij zien komen. Betsy.
4: Ja, dat klopt. Ik heb zojuist de eerste dame voorbij zien komen. En dat is Mariska met 2216. En zij loopt ver voor, want zover als ik nu in het bos kan kijken, is er geen tweede dame onderweg. Ondertussen is hier ook gepasseerd die ik straks voor Fenna vertelde, wat op zijn borstnummer stond. Maar dat is Sven Vos. En dat zou inhouden dat de nummers 1 en 2 van de Texelse Marathon dit jaar bij de Texelaar zijn. Sven is Texelaar. En Tekliet is Texelaar. En op de 10e plaats liep Robert Bakker weer als Texelaar. Er is dus momenteel nog maar 1 dame gepasseerd hier. En dat is Mariska. En er komen nu wel wat heren langzaam deze kant op. Maar zodra de tweede dame gepasseerd is, neem ik weer even contact met jullie op.
1: Dankjewel. Ja, ik zit net lekker te eten hier. Ik weet niet wat jullie hier allemaal moeten doen zijn, maar... Betsy, dankjewel. We gaan weer terug naar Gerrit. Gerrit, sorry voor het onderbreken. Gerrit die denkt van, ik heb geen batterijen meer. We gaan terug naar Spandau Ballet, denk ik. Ja, Through the Barricades.

0: Inmiddels is het 6,5 minuut over 30:30. Dit is Radio Texel op de 106.1. Via het internet te beluisteren en ook via de DAB Plus natuurlijk. Hoor je Spandau Ballet met Through the Barricades. Ja, de lijst van prominenten in het verleden is best wel uitgebreid. En ik zie in ieder geval staan dat Kees en Rosie Gosliga, de mede-initiatiefnemers van THM, ook zeg maar in die lijst staan in 2018. En in 2011 deed Emiel Roemer ook mee van de SP. Toen nog in de Tweede Kamer, nu inmiddels met pensioen. Naar wie gaan we toe? Naar Gerrit? Gerrit gaan we toe. Gerrit, we onderbraken je net voor een bijdrage van Betsy, maar nu mag je weer vol gas zelf iets doen.
1: Nou, dat vol gas, dat zal dan ongeveer de laatste keer zijn dat ik erbij ben, want het wordt hier toch minder op de Keesomlaan. Wat ik meteen even kan melden is dat er een hele snelle voorbij kwam en dat ik niet, dus het is nu onderweg naar de Groene Plaats, kan niet lang meer duren, een minuut of 1, 2, en hij zal er zijn. Dus mensen op de Groene Plaats, hij komt eraan. En alle mensen die hier nu nog aanwezig zijn, voorbij komen, die doen natuurlijk niet minder hun best, maar zijn nog niet bij de eindstreep. Ik kijk even met een ombebocht heen richting de Westerweg en daar is nog steeds een heel lang begin bezig om naar de finish te begeven. Wel een taak hier op de Keesomlaan, mensen met de Beatrixlaan oversteken en dan nog een stukje. En dan zijn ze. Ik denk dat we het hier wel een beetje gehad hebben wat het verslag betreft. Ik wil iedereen danken voor het luisteren en jullie nog heel veel succes met de voortzetting van dit programma.
0: Dankjewel Gerrit. Jij ook enorm bedankt voor je vrijwillige bijdrage vanmiddag. En ik wens je nog een hele fijne middag. En zeker tot volgend jaar weer bij de volgende. Tot ziens. Wat gaan we nog meer mensen bezoeken? Ik kijk even naar Ina. Ina is druk bezig. Het broodje die staat nog helemaal intact voor haar neus. Heeft geen tijd om te eten. Terwijl wij al onze bordjes leeg hebben, Peter. Ja, je moet natuurlijk keuze maken qua functie, hè. Mocht je overigens aan de andere kant van de radio denken van wat doen ze daar allemaal? We zoeken nog vrijwilligers, hè. We zoeken nog mensen die mee willen werken aan onze programma's. Kijk even op radiotessel.nl voor de vacatures. Mocht je graag willen presenteren, techniek willen doen, verstand hebben van computers of van andere zaken die een stekkertje hebben, dan ben je van harte welkom. Ik praat het gewoon eventjes vol. Ja, maakt mij helemaal niet uit. De deelnemers aan de kwartmarathon gaan naar het centrum van Den Horen, naar de Herenstraat in de Klifrode. Dat hebben we al lang gehad. En uiteindelijk komen ze op de Groene Plaats aan natuurlijk. Ze zijn nu denk ik bij de Pontweg. Zijn ze aan het oversteken via de Keesomlaan en de Elmert naar de finish op de Groene Plaats. En straks gaan we denk ik ook al schakelen naar Alex en naar Veerle op de Groene Plaats denk ik. Alex, goedemiddag. Wat ben ik blij dat jij aan de telefoon bent.
2: Nou, we hebben de nodige lopers al voorbij zien komen. Vele Tesla's zijn rustig binnengekomen lopen. De winnaar van de 21ste marathon die is ook al binnengekomen lopen. En als het zo uitziet is het dezelfde als vorig jaar. Alleen, ja, dan vraag je mij van het nummertje. Ja, hij loopt al ver weg, dus ik moet even kijken hoe het gaat. Oh, wacht even. Ik pak hem even mijn telefoon bij. Ik kan er naartoe lopen. Ik ga hem gelijk even vragen. Nee, geen naam. Hij loopt weg, hij loopt. Oh, niet weglopen, jongen. Hey, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
2: Het is net zo vol. Ja, of niet?
3: Ik heb niet mijn tijd gezien eigenlijk.
2: En dat is?
3: Dat is denk ik wel hetzelfde voor jaar.
2: En hoe ging het lopen?
3: Ja, hartstikke goed.
2: Een beetje zwaar, of niet?
3: Nou, beter dan vorig jaar van mij.
2: En welk stuk vond je het zwaarst?
3: Ja, elke keer vanaf het strand af, dat is een beetje moeilijk parcours.
2: Is vanwege het zand natuurlijk.
3: Ja. Ja, en dan heb je het zand een beetje bergen, dan
2: stond je vooraan bij de start?
3: Ja. Ja, met stuk 3 jongens vooraan begonnen, ja.
2: Gefeliciteerd.
3: Ja,
2: alsjeblieft. De winnaar van de 21ste. Ja, ik ben even... Hij had ook geen naam op staan. Het is heel, heel vervelend, maar zijn naamkaartje staat ook niet op zijn shirt. Dus het is heel lastig dit. Dus ik moet even kijken hoe die heet. Maar het is dezelfde winnaar als vorig jaar.
4: Betsy Opeen.
2: Wacht even, ik hoor je heel slecht. Nog een keer, zei
0: je? Ja, ik hoor je heel goed, Alex. We hebben het even opgezocht, dat is Teklid, is dat. En hij heeft het startnummer 2658.
2: Juist, inderdaad, dat klopt precies. En hij doet het weer. En hij heeft het echt weer fantastisch gedaan. Dat is hartstikke mooi. Dus we zitten nog even te wachten bij een flink aantal lopers die binnenkomen lopen. Het gaat lekker door. En de sfeer begint er lekker in te komen. Steeds meer mensen langs de kant kijkend. En wat ook ons opviel, waren ook veel meer jonge lui die meedoen. En de leeftijd is vanaf de 8e marathon mag je al vanaf 12 jaar meedoen. De 6 kilometer 12 jaar. En de 8 en de 10 kilometer mag je al vanaf 14 jaar meedoen. Dus Bill en ik waren wel verbaasd over, goh, zo jong al. En we zagen echt, die heeft meegelopen. Ja, die heeft meegelopen, ja, inderdaad. Nou, ze waren sterk af. Het gaat ook op dat mensen moe zijn. Het is best wel pittig, zegt ze. Vooral de weersomstandigheden zijn het.
0: Oké, okay, is er ook een maximum leeftijd, Alex?
2: Nee, er is geen maximum leeftijd. Dat maakt niet uit.
0: Ik las dat de oudste deelnemer, die was boven de 80, hè, van de halve.
2: Die is ook al binnen komen lopen. Ja, met 6 kilometer gelopen. En die was, ik moet zeggen, ik doe hem niet na.
0: Nee, ik ook niet.
2: Geweldig gewoon.
0: Maar goed,
2: ik vind het hartstikke leuk.
0: Ik vind de kids run vind ik voor mij net lang genoeg, denk ik. Dankjewel, Alex.
2: We gaan
0: snel naar Betsy. Betsy, wie heb jij aan de microfoon op dit moment?
4: Nou, ik sta nu bij de Tureluur. De eerste drie dames zijn daar inmiddels gepasseerd en waarschijnlijk al bijna op de groene plaats. 22:16 Mariska Hollenberg lag er dik 2 minuten voor op Janique de Graaf en daarachter 16:71 Monique van der Velde. Ondertussen zijn hier ook al heel veel Tesla's en oud-Tesla's gepasseerd. Jelle van der Duim, Hannes van der Meer, Dave de Bruin, Robert Bakker heb ik straks al genoemd, is hier ook voorbij gekomen. En het is nu inderdaad vanuit het bos ook een lang gekleurd lint. Wat je hier op deze plek echt fantastisch voorbij ziet komen. Want je ziet ze vanaf de ploegenlanden wegkomen. Dan gaan ze daar, komen ze daar dat bosje uit. En dan moeten ze de slingers nog maken. En dan komen ze de brug op. En dat is echt fantastisch om hier te kunnen staan, te mogen staan. Ze hebben het allemaal heel erg warm. Want wij zeggen wel, het is heerlijk weer, maar denk erom, de vochtigheid en nu ook de drukkende warmte met een beetje zon, dat vergt wel wat van je lijf. Dus er wordt ook druk gedronken bij alle drinkposten die ingericht zijn. En ik bood ze net een flesje water aan en dat nemen ze ook keurig aan, dat nemen ze ook aan. En dan gooien ze het een stukje verder weg, maar dan rapen we het weer op en dan hebben we weer het flesje terug. Dus we zorgen ook dat de natuur netjes blijft en zodat we ook volgend jaar hier met z'n allen weer heel erg welkom zijn om dit te organiseren. Ik ga nu door naar het woud, want daar is dadelijk het punt dat ze niet verder mogen. Dus ik stap even op de fiets, ik rij een stuk verder en ik kom straks graag even bij jullie terug.
0: Dankjewel Betsy weer voor een leuke impressie en we spreken je straks snel weer. Goed? Oké, ze is al weg. Radio Texel, 14:15 en we hebben inmiddels dus een winnaar. Mariska Hollenberg is bij de vrouwen gewonnen in Teklid. Die heeft vorig jaar ook gewonnen, heeft ook dit jaar weer gewonnen. En straks horen we daar veel meer over, denk ik nog. De definitieve uitslag in ieder geval. Tot die tijd, lekker muziek van Los Lobos is hier met Come On, Let's Go. Let's Go, yay!

Muziek van de Sick Individuals hoorde je met Dance Into the Sunrise. Een van de favoriete platen van Aad van Gils, denk ik. Not. Goed, ieder zijn smaak natuurlijk. En je weet dat je kunt via onze verzoekplaten knop op de website jouw verzoekplaten ook kenbaar maken. En dan kan je nog de groeten doen aan wie dan ook. Of je kan gewoon het veld helemaal leeg laten en gewoon een plaat aanvragen. Dus, er wordt niet zoveel gechat. Dat valt me eigenlijk wel een beetje tegen. Want ik had toch wel graag wat mensen op de chat willen zien ook. En ik zit nu gewoon maar een spelletje te doen op de chat. Want als het te lang duurt voordat je antwoord krijgt op de chat, dan mag je leuke spelletjes gaan doen, Peter. Ja, dat wist je nog niet, hè? Nee. Op de website. Ga maar eens kijken. Rechts onderin op de chatknop drukken en dan zeg je hoi. En als er dan niemand antwoordt, dan zegt de chat tegen jou, wil je een spelletje met me gaan spelen? Hartstikke leuk natuurlijk. Radio Texel, muziek nu van Aswad en Don't Turn Around.

0: Jelte.
1: Wat zei je nou, Grietje?
0: Nee, ik zeg keurig Jelte.
1: Keurig Jelte. Wie is Jelte? Ja, want,
0: Jelte van de Kooi, die kwam voorbij lopen.
1: Al gezellig. Kom je wat langsbrengen bij jou? Iets te drinken of te eten of zo?
0: Nee, die is gewoon aan het hardlopen. Dus af en toe moedigen we ook aan, hè?
1: Oké. Dus die kwam gewoon even speciaal voor jou, kwam je even langs?
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Nou, dat kan, hè. Lopers die denken ook van, nou, we moeten even langs Grietje lopen.
0: Ja, precies.
1: En dan zeggen we hoi en dan lopen ze door.
0: Ja.
1: Grietje, wie heb je daarbij je staan? Want volgens mij sta je niet alleen.
0: Betsy staat niet alleen, nee. En ik sta nu op het woud, omdat daar zometeen, zeg maar, het sein gegeven moet worden van, u mag nu wel doorlopen, maar dan valt u buiten de uitslag. Nou, mijn ervaring van al die jaren is dat iedereen wel graag door wil lopen, maar dan maar buiten de uitslag. En iedereen krijgt uiteraard wel een medaille. Ondertussen hebben we hier Loets Loze, Jens Bogaert, Iwan Seifert, Jeroen Bakker, Egbert voorbij zien komen. Jelte van de Kooi. En ja, het is nu echt een heel lang lint. Dus als mensen nu ook ergens gaan staan, je hoort het enthousiasme hier op de camping, dat hebben ze echt verdiend. Want het is echt warm. Het is heel warm om te lopen. Zeker hier nu in het bos, want dan heb je geen wind meer. En dan kun je wel wat extra aanmoedigingen gebruiken. Dus mocht u thuis aan de radio zitten en denken, nou, het klinkt erg gezellig, wat het overigens ook is, kom dan naar het parcours en ga langs de kant staan om de mensen verder aan te moedigen. Je kan ze allemaal aanmoedigen. Ze hebben allemaal hun naam op hun nummer staan. Dus je kan van tevoren zien dat Joost eraan komt en Joost die lacht nu en die denkt, ja, maar jij hoeft niet te lopen, heeft hij nog gelijk in ook.
1: Dankjewel, Betsy. We gaan er eventjes uit voor het nieuws. We komen straks weer bij je terug. Ja.
2: Harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
3: Op zondag 27 september hoef je geen seconde te missen van de Tesselse halve marathon.
4: Wij zijn er live bij met een extra uitzending. Schakel je radio in, open de app en beleef het mee. Peter van der Struis en Rob van Leeuwen loodsen je door de strijd tegen de elementen. De Tesselse halve marathon. Zondag 27 september live van 11 tot 3. Je hoort het hele verhaal alleen hier op Radio Tessel.
5: Trots op Tessel. Radio Tessel. Het nieuws van 2 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
7: En Radio Texel.
5: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

voor Tot de Groene Plaats in Den Burg. Live vanuit onze nieuwe studio in het Thijssenhuis. Dit is tot 3 uur de Texel Halve Marathon. Met Van der Struis en Van Leeuwen.

0: Running Away from Mars, je hoorde Rondé uit Nederland, een nieuwe single voor ze die op dit moment zakkende is in de hitlijsten, maar het wel lekker doet nog straks. Dire Straits met The Walk of Life, maar je hoorde Rondé, dat was een verzoekje eigenlijk. Aad, die vroeg hem Aad aan voor Rob de Jong, speciaal voor deze toppers, zet hij erbij. Nou, bij deze heb je hem gekregen. Rob de Jong, een verzoekplaat voor jou. Mocht je ook een verzoekplaat willen aanvragen, dat kan hè. Gewoon via radiotessel.nl, rechtsbovenin heb je de verzoekplatenknop. We zijn bezig met de Texel halve marathon en de lopers die moeten uiterlijk om 3 uur straks over de finish bij de groene plaats komen. Wie na deze tijd binnenkomt, ontvangt nog wel een medaille, een t-shirt, maar wordt niet meer geregistreerd in de einduitslag. De limieten zijn ingesteld om lopers tegen zichzelf in bescherming te nemen. Er rijdt ook een bezemwagen, zoals dat heet, mee die de achterste lopers in de gaten houdt. En eventueel meeneemt als ze uitgevallen zijn. De tijden van de lopers worden net als voorgaande jaren met behulp van chips en matten bijgehouden. Dus er zit ook een stukje techniek zit er nog aan vast. Ik kijk even naar de techniek hier aan de andere kant. Hebben we iemand onder de knop vandaag?
1: Nee, bijna. Dus we moeten nog eventjes wat vol praten.
0: Nou, we gaan wat vol draaien. Dat vind ik beter, Dire Straits. Oh, heb je wel? Ja, nou, wat jij wil. Toch? Betsy, tuurlijk gaan we Betsy gezellig. Betsy, daar ben je weer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: hey.
2: Daar zijn we weer. Hallo.
0: Gezellig.
2: Het is hier heel gezellig. Dat horen jullie waarschijnlijk op de achtergrond ook wel. Er staat hier echt een hele rij met supporters. En omdat alle mensen natuurlijk hun naam op hun rugnummer, startnummer hebben, kun je ze ook met de naam toenoemen. We hebben ondertussen heel veel Tesla's zien passeren. Petra Witte, Tijn Zeeman, Patrick Zijm, Arnold Lijstra, Ingmar, Martin Witte, Siebe, Floortje Zijm, Naomi. Het is echt een lint ook van Tesla's. En wat heel mooi te zien is, is jongeren die je een aantal jaren geleden zag lopen in de kidsrun en dus inmiddels nu wel in de 20 zijn. Die lopen dus nu dan toch die halve marathon. Dus wat heel duidelijk is, is dat wij toch onze kinderen zo jong mogelijk aan het bewegen moeten krijgen. Op wat voor manier dan ook. En van de week was de peutervierdaagse. En dat is eigenlijk het startsein van we gaan met elkaar elke dag een stukje wandelen. En langzamerhand kunnen we dat uitbouwen naar hardlopen of wat sneller lopen. En het hoeft niet meteen 21 kilometer te zijn. Het kan gewoon een klein stukje zijn. En iedereen doet wat hij of zij kan. Het is ook prachtig om te zien hoe dat heel veel lopers zich bewegen. De ene is heel soepel in de heupen. De andere beweegt alleen met het bovenlichaam. Er zijn mensen bij die voor mijn gevoel toch te veel kleding aan hebben, maar het niet uitdoen. Eigenlijk zou je daar aan het eind van de finish ook nog eens een kort verslag van moeten maken van waarom heeft u hiervoor gekozen. Je ziet mensen met kniekousen, je ziet mensen zonder sokken, je ziet mensen met van die teenschoenen aan waar dus elke teen in een apart stukje zit. Dus er is echt heel veel te zien. En wat mij vooral opvalt bij andere jaren, kijk, daar komt Peter van der Voort voorbij. Peter loopt ook lekker. En de meesten lopen nu meer in groepjes. Je ziet nu dat mensen met 5, 6, 7 mensen bij elkaar blijven en dan elkaar oppeppen en hetzelfde tempo kunnen lopen. En nou, dat geeft de burger moed dat je dus naar de overkant kan. Of naar de finish kan. En ik liep nu naar de overkant, want er viel wat op het parcours wat ik eraf gooide. Dus mensen die zijn echt heel erg bezig om het te volbrengen met elkaar. En je ziet ze ook allemaal blij kijken. Het is wel zwaar, maar ik denk dat er vandaag heel veel mensen de finish gaan halen.
0: Dat denk ik ook. Betsy, dank je wel weer voor het leuke, gezellige verslag. Komen we straks nog een keertje bij je terug, jawel hè?
2: Ja, zeker, zeker. Ik ga straks richting Smitsweg.
0: Oké. Nou, gaan we nu een plaat voor jou draaien. Deze draai ik voor jou, draaien wij voor jou. De Dire Straits zijn hier met The Walk of Life.
2: Oké, dank je.

0: Boudewijn de Groot die had een plaat en die heette Hoe sterk is de eenzame fietser? Dit is weer een hele andere kant van het verhaal. Gary and the Pacemakers met You'll Never Walk Alone om 17 minuten over 2. Dit is Radio Texel. We zijn bij de Texel halve marathon. En we hebben inmiddels een winnaar en een winnares. En de winnaar is dezelfde als die van vorig jaar. En die heet Teklit Telfaldet, moet ik zeggen. Is dat een Texelse naam, jongens, of niet? Nee, lijkt me niet, hè? Ja. Wat is nou een typische Texelse naam eigenlijk?
1: Witte.
0: Witte, oké. Okay, ja. En Hollenberg? Nee, ook niet. Mariska Hollenberg, dat is de winnares bij de dames. Hebben we Betsy alweer, of niet?
2: Nee.
0: Getsy, geen Betsy. Verdikke me. Dan gaan we nog een plaatje draaien. Hebben we weer een loopplaatje bedacht, Peter, of niet? Heb je geen loopplaatje bedacht? Hoe kan dat nou weer? Oh, geen kerstpakket dit jaar. Belinda Carlisle gaan we luisteren met Heaven is a Place on Earth.

0: Ik weet bijna zeker dat die hemelse plaats op aarde hier ergens vlakbij in de buurt is. En wel de finish is, denk ik, de groene plaats. Heaven is a place on earth, hoor je van Belinda Carlisle 1987. Hey, Betsy weer aan de lijn. Betsy, hi, yeah. Hi.
1: Hi, hi.
0: Waar ben je
1: nou,
0: nu?
1: Wat? Rob is hier net ook gepasseerd, dus Rob is nog steeds onderweg. En het ging goed, zei hij. Ik zag Lars Plasmans voorbij komen, Bram Zoetelief. Het is echt een feest van herkenning hier. En wat je ook dit jaar voor het eerst nu ziet, is dat het Rode Kruis met mountainbikes en met een klein aanhangertje met eventueel spullen die ze nodig kunnen hebben, mensen aanspreekt of het goed gaat, of ze drinken nodig hebben, of dat er anders wat aan de hand is omdat het niet soepel gaat, of dat ze uit willen stappen. En dat is voor het eerst. Natuurlijk zijn de richtlijnen aangescherpt nadat er in Nederland een aantal hitteberoertes hebben plaatsgevonden tijdens de halve marathon. En dat heeft niets met getraindheid te maken. Dat heeft te maken met dat mensen op dat moment hun warmte niet kwijt kunnen. En dan kun je getraind en niet getraind zijn. Ik hoor nu, en dat horen jullie waarschijnlijk ook, een ambulance het parcours opgaan. Ik hoop niet dat het voor een van de lopers is, maar dat hij toevallig hier langs moet naar een van de vakantieparken aan de grensweg. Het is heel goed dat daaraan gedacht wordt. Dat men kijkt van wat hebben we extra nodig. Extra mensen die toekijken of dat mensen inderdaad door kunnen om verder te lopen. Ik maak de ambulance blijft nu daar hangen. Ik ben even aan het kijken, maar ik kan het hier vandaan niet zien. Hij gaat nu door. Het is heel duidelijk dat de mensen die nu voorbij komen en die gaan ook tegen de grens aanlopen van hier nog wel of niet door mogen om straks in de lijst terecht te komen. Dat is nog een paar minuten en dan is het voorbij. Maar je loopt niet voor de lijst, je loopt voor jezelf. Ik zie dat in de verte de mensen die er nu aankomen ook steeds meer gaan wandelen. Dus je mag je internet af gaan vragen, kunnen we dit hier straks op een goede manier beëindigen, dat deze mensen toch op hun gemak nog rustig naar Den Burg door kunnen. Wat ook een nieuw fenomeen is en wat ik nog niet eerder gezien heb, is dat er dit jaar ook mensen zijn die hun hond mee hebben. En op zich, ik heb daar geen moeite mee, maar ik vraag me wel af of dat voor de overige lopers geen belemmering kan zijn. Want ik kan me voorstellen dat als jij loopt en iemand heeft een hond mee, die zit weliswaar vast om jouw middelen, maar je schrikt ervan of hij maakt een onverwachte beweging. Volgens mij hebben we daar in Nederland andere wedstrijden voor, want je kan namelijk ook hardlopen met je hond, alleen niet op Texel. Dus ik denk dat dat wel een punt van aandacht mag zijn voor een van de voor de volgende marathon. Want ik heb er inmiddels al vier gezien. En ik zou het zelf persoonlijk niet prettig vinden. Maar misschien is er toestemming voor verleend. Ik zou het niet weten. Wat ik ook zie is dat beide ouders willen lopen. En dus het kind in de wandelwagen zit. En om beurten wordt de wandelwagen geduwd. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om toch mee te kunnen doen. En het uiterste op te zoeken. Ik zou wel aan mensen die nu nog thuis zitten vragen, willen jullie niet even naar de Westerweg komen, naar de Groene Plaats? Daar staan al heel veel mensen, maar juist ook dat laatste stuk, ze hebben het nodig. Ze zijn nu, je ziet nu echt, de mensen die nu voorbij komen hebben het zwaar. Transpireren gelukkig, want dan kan je je warmte kwijt. Maar er zijn er ook bij die nu gewoon al moeten gaan wandelen. Misschien een klein stukje en ik hoop voor ze niet de laatste 3 kilometer. We gaan het avonturen. Ik ga dadelijk richting Smitsweg kijken wat daar allemaal te zien is. En dan ga ik jullie nog even weer terugbellen.

0: Ik vond dit altijd zo'n lekker meezingplaatje, deze van Stevie Wonder, Part-Time Lover, 1985, 3:03. Dit is Radio Texel, we zijn bezig met de Texel halve marathon. Aan de telefoon Veerle. Veerle, waar ben je op dit moment?
1: Nou, het is niet Veerle, het is Alex.
0: Oh, Alex. Alex, ook goed. Waar ben jij op dit moment, ja, Alex?
1: Natuurlijk, op de Groene Plaats. En ja, het begint een beetje lekker druk te worden hier. Diverse mensen lopen alweer binnen. Het valt op dat het ze zijn stuk. Echt dood en dood op, gewoon echt op zijn ze. Het is echt pittig. Het lijkt alsof deze marathon wat zwaarder is. Vanwege de weersomstandigheden. En je merkt gewoon dat ze echt op en top zijn. Ja, echt back up. Ik geef iemand vragen. Ik zie Dominique, zegt dat goed? Hoe is het gegaan?
2: Ja, best goed.
1: Best goed. Kan je het ook anders formuleren?
2: Ja, 12 minuten van mijn personal best afgelopen, dus dan gaat hij wel goed volgens mij.
1: Dan gaat het zeker goed. Wat had je gelopen?
2: 1:42.
1: En had je de halve of de...
2: halve marathon, ja.
1: Ja, want je hebt een ander brief op je... Je hebt een ander kleurtje.
2: Het hoort
1: wel volgens mij groen te zijn. Ben je wel van de boot afgestart?
2: Nee. Landzak.
1: Oh, land. Oh, ja, je bent daar gestart. Oh, dat kan ook inderdaad. Ja, dat klopt, ja. Maar goed 12 minuten vanaf. En wie zit je nou te filmen?
2: Ja, de man van de nicht van familie bij mij.
1: Oh, wat leuk. Doe je goed. Oh, mooi. Hij gaat inderdaad zo binnenkomen. Hartstikke tof. Het is gewoon gezellig hier. Het is druk. En het is leuk wat meer volk. Anderzijds zegt veel ook al wel van... ja, het valt ons een beetje op dat er iets minder publiek is. Misschien het heeft te maken met dat er ook nog een keer Texel Culinair ook er aanwezig is. Maar je ziet gewoon mensen echt stuk binnenkomen lopen.
0: Oké, ja, dat is... hoort ook wel een beetje bij de sport natuurlijk, hè? Of zoals op het bord staat bij Betsy, waar Betsy net was. Je hebt er zelf voor betaald. Ja, ik vind het
1: ja klopt, ja.
0: Een geniaal bord.
1: Ja, een heel geniaal bord, inderdaad. Want ja, je betaalt zelf geld voor om een t-shirtje te krijgen en een, hoe heet het, een naambordje en inderdaad in het eind van de rit een medaille. Dus je moet inderdaad nog wat doen voor je werk.
0: Ja.
1: En je moet ook nog wat doen voor je centen, zoals dat heet. Helemaal stuk gaan. Dat is wel lachen eigenlijk. Maar goed. De organisatie staat vlakbij ons in dezelfde tent. En ze zijn erg tevreden tot nu toe hoe het gaat.
0: Oké, dankjewel Alex. Tot zover. We komen straks nog een keertje bij je terug. Is dat oké?
1: Ja, natuurlijk. Gewoon bellen. Dan komen we wel erin.
0: Gaan we doen. En misschien dat we ook even contacten kunnen met Veerle straks.
1: Nu. Ja, mag beide. Alle twee mag.
0: Oké, dankjewel. Muziek nu op Radio Texel van de Bay City Rollers van, denk ik, 60 jaar geleden. Bye, bye, baby. If you hate me after all I say.

The Kingdom of Fear hoorde je van Cameron Whitcomb hier op Radio Texel 106.1. 103.9, dat was in een andere frequentie waar ik ooit vroeger een keertje wat heb mogen doen. Hebben we iemand aan de lijn? Veerle al gevonden, gelokaliseerd, getraceerd. Betsy is mobiel op de fiets gestapt. Die gaan we straks ook contacten. En Alex gaan we straks ook contacten. Die staan allemaal op de groenplaats aan het eind, zeg maar, bij de finish. Waar op dit moment best wel veel mensen, zeg maar, over de finish heen gaan. Met het snot voor ogen, om het zo maar even te zeggen. Helemaal stuk. En dat heeft denk ik wel te maken met het weer ook. Want het is best wel lekker natuurlijk. De temperatuur is prima. Beetje wind erbij, niet volop in de zon. Maar ja, het blijft natuurlijk wel een halve marathon die je loopt. Of in ieder geval een aardig eind wat je aan het lopen bent. Als ik hier de trap op ga, dan denk ik van, ik ben boven. Dan is het klaar. Als ik hier naar de wc ga, in het Thijssenhuis, nou, trouwens geen kritiek hoor, is dat. Maar als je hier in het Thijssenhuis in de studio's van Radio Texel zit en je denkt van, ik moet plassen, moet je niet uit gaan stellen, want dan haal je hem niet. Goed, gaan we nog wat muziek draaien voordat we Betsy, Alex of Veerle hebben? Dan hebben we nu Danny Vera en Marlon Pitchell. En Try Again uit de hitlijsten van nu.

0: Danny Vera en Marlon Pitchell met Try Again. Opnieuw proberen. Met het snot voor ogen lopen ze op dit moment richting de finish. En dat ziet Betsy vanaf haar fiets gebeuren, toch? Betsy, want je bent gaan fietsen.
1: Ja, dat klopt. Ik zit op de Smitsweg. Daar passeer ik net een bordje. Wandelen mag, maar vloeken helpt beter. En er staat ook een bordje van nog 3 kilometer, maar het zijn maar 2 Spotify-nummertjes. En dan ga ik nu naar de volgende. Je hebt hiervoor zelf betaald. Dat zei ik al vanochtend, want die had ik nog onthouden. Al deze bordjes zijn door Morten Esweiler neergezet van Tesselsfris. Ik ben er inmiddels achter hoe ze hier beland zijn, want ik had Morten al gezien met een extra post daar. En ik heb hem even gesproken. Zweet is slechts vet dat huilt. Die vind ik ook wel heel mooi. En dan fiets ik zo heel langzaam verder, want ik wil ze nu natuurlijk allemaal in de uitzending meenemen. Fuck Tinder, wat is je Strava? Als je flauw valt, pauzeer ik je Garmin. En dan fiets ik weer door naar de volgende, want er staan er nog een 4. Your Garmin will call this unpredictive. En dan hebben we de volgende. Ren als je me een lekker ding vindt. Nou, dat op dit eind weet ik dat niet of ze dat nog gaan redden. En dat is aan hun. Maak je Strava-volgers trots. Beter kapot over de streep dan fris op de bank. Nou, daar kan ik het helemaal mee eens zijn. En dan hoor je nu de gezelligheid. Morten heeft hier en muziek en een heel mooi spandoek. Tesselsfris, de lokale dorstlessen. Je hoort hem nu meegaan, denk ik. En nou, echt fantastisch. Iedereen krijgt hier wat te drinken aangeboden. Tesselsfris, een nieuw product. En op het eind staan keurig netjes prullenbakken waar mensen hun glas bekertje in kunnen gooien. En dit wordt zeer gewaardeerd. Het is een heel mooi stukje promotie, Tesselpromotie, met een mooie aankleding naar die laatste paar kilometers toe die ze vanaf hier toch nog moeten lopen. Ze staan hier natuurlijk ook prachtig op de Smitsweg. Het is druk. Mensen staan hier ook te kijken. Het is gezellig. Muziekje erbij. En juist op die laatste paar kilometers hebben de lopers dit heel hard nodig. De bezemwagen is nog niet in zicht. Ik was net voordat ik deze kant op gefietst ben ik nog even richting de Tureluur gereden om te kijken of ik daar ergens de bezemwagen zag. Ik kijk nu de hele Smitsweg af en daar is nog geen bezemwagen te zien. Dus dat houdt in dat de laatste lopers waarschijnlijk nog op het woud moeten zijn. Ik ga nog even een keertje heen en weer fietsen en dan kom ik straks graag weer bij jullie terug.
0: Dankjewel Betty en we bellen straks weer voor een... We schieten al richting 3 uur natuurlijk, dan hebben we nog een uurtje.
1: Ja, daarom. Iedereen die nu nog loopt, die moet er gewoon van uitgaan dat hij voor zichzelf loopt. Dat hij die prestatie wil neerzetten. Dat hij die 21, dat hij die halve marathon wil uitlopen. En dan gaat het niet om de tijd, maar dan gaat het op karakter. En dan doe je het voor jezelf. Want dan wil je gewoon zelf dat stukje nog lopen. En ik snap het. Als je nog 3 kilometer voor de finish zit, dan wil je gewoon ook die laatste 3 kilometer graag nog even in de benen hebben en halen. En neem aan, als ze de burg binnenkomen en daar staan aan 2 kanten van de weg mensen die je toejuichen, die je naam roepen, dan voel je je gedragen. En dan wil je wel weer nog even naar die groene plaats toe. Alhoewel dat laatste stukje enorm zwaar is, want dat gaat omhoog. En je hebt wel die 21 kilometer al in je benen. Dus mensen, juich ze daartoe en zorg dat ze over de finish komen. Ik laat het hier even bij en ik kom straks graag nog even bij jullie terug.

0: Heerlijk, deze van Alison Krauss. 1995 had ze een hit met Baby Now That I Found You. Natuurlijk een cover, maar dan in de country uitvoering. Even gezegd dat op Radio Texel wij ook een eigen country programma hebben. En ze zitten aanstaande donderdag voor de eerste keer hier live om 6 uur. Donderdagavond van 6 tot 8 country op Radio Texel. Misschien zijn ze wel open bij de bibliotheek donderdagavond. Dat zou best nog wel eens kunnen. Dan kun je country kijken, live. Wie heb ik aan de lijn? Waar gaan we naartoe?
1: Nou, je bent nu bij mij, bij Alex,
0: Alex,
1: aan de finish.
0: Hoi, vertel, ja. wat gebeurt er allemaal bij de finish?
1: Nou, toevallig rijdt nu de reddingsbrigade met de grote jeep het terrein even op om iemand bij de RBO-post af te leveren. Maar goed, wij gaan natuurlijk richting de finish. We hebben nog een krappe 4 minuten. Dan gaan wij de finish sluiten. Dus dat betekent dat het goed is. Als het goed is, hebben jullie Betsy onder de knop zitten. Die zal waarschijnlijk zo meteen meefietsen met de laatste lopers die hier overheen gaan. Protocol is wel als volgt. Je mag wel de finish over. Je krijgt dan wel een medaille, maar hij telt niet meer mee. Hij wordt ook niet geregistreerd na 3 uur. Dus we zijn heel hard bezig om te kijken van hoe het gaat. De mensen lopen constant binnen. Echt, sommigen hebben initie, jongen, voor 10. Hartstikke goed gedaan. Even kijken. Dat is niet de stelling.

0: English. Yeah. Oh, no problem. There's no problem for me. How was going?
1: It was fine, I think. My ankle's hurt, but I'm okay.
0: Okay, very nice. You're from Germany, or?
1: From Germany.
0: Okay, Deutsch is auch kein Problem. Okay, but how was the walk?
1: War gut, ja. Also meine Fußgelenke tun weh. Und ich bin außer Atem, aber ich bin sehr glücklich.
0: Das war Wasser da hinten, ja? Das, okay, buitenlandse Menschen doen gewoon mee. Das ist doch alleen maar tof. Das ist alleen maar geweldig. Da gaat even een autootje achteruit. Dames en heren, pas even op, inderdaad. Van als gaat er iets te groot. Pas op. Even aan de achterkant, zo, oh jee, dat gaat niet helemaal goed dit, mensen. De organisatie gaat langzaamaan de ruimte maken voor de auto. En natuurlijk de laatste lopers zullen onderweg zijn. En ik hoop dat jullie Betsy ook onder de knop hebben.
2: Ja. Ik kijk even naar, ja, we hebben Betsy ook onder de knop.
3: Ja, dat klopt.
2: Schakelen we over naar Betsy dan. Betsy, waar zit jij op dit moment?
3: Ik loop nu op de Smitsweg achter de laatste loper aan. En we zijn net de Smitsweg opgedraaid. Hij heeft last van kramp, dus het jokt een heel klein beetje en dan loopt het weer. En dus ik heb zo'n vermoeden dat dit nog een kleine 20, 25 minuten gaat duren voordat hij op de groene plaats is. Hij wil het volhouden, hij heeft helpers bij zich. Mochten er mensen zijn die hem kennen... Half uur, zeggen hier de ervaren lopers tegen mij. Dus dat gaat zeker nog een half uur duren. En misschien zijn er mensen die... Hij heet Jim. En die zeggen, we lopen hem tegemoet en we halen hem samen binnen. Op dit moment gaat het weer in een wandeltempo. Dus dit gaat zeker nog een half uur duren voordat hij op de groene plaats is.
2: Jim, we hebben met hem te doen. En zo zijn er denk ik meer die het limiet van 3 uur niet halen, denk ik.
3: Ja, zeker. Want er lopen nog steeds daarvoor, 200 meter daarvoor, lopen 2 dames. Er lopen mensen op de Westerweg. Er lopen mensen nog op de Keesomlaan. Dus die halen gewoon de limiet van 3 uur niet. Maar die doen het voor zichzelf en willen gewoon de tocht volbrengen.
2: Wat is het nummer van Jim, wordt hier gevraagd.
3: Ja, ik ga er zo voor fietsen, maar er zitten nu 2 auto's achter. En dan moet ik er even naartoe fietsen. Ik dacht 686 als ik het heel snel gezien had. Maar dat durf ik niet zeker te zeggen.
2: Okay.
3: Dus ik ga er zo naartoe fietsen en dan bel ik even naar de studio.
2: Okay, en dan kijk ik even naar de regie. Kunnen we weer terug naar Alex? Dankjewel, Grietje. Dankjewel, we komen straks ook bij je terug. Grietje, Betsy moet ik zeggen. Kunnen we nog naar Alex? Hangt Alex?
0: Ja, zeker weten.
2: Alex.
0: Ik hoor het heel goed. Dat is even langer dan ik dacht. En ik hoor net van Veerle dat de omroeper zegt dat de finish open blijft tot 3:50. Maar die informatie denk ik dat toch incorrect is. Want 3:15 is al de finish. Of tenminste, daar wordt de prijsuitreiking al gedaan. Dus ik ga even vragen. De finish sluit toch om 3 uur?
4: 10 minuten later.
0: 10 minuten later zelfs. 10:50.
4: 10:50
0: dus, officieel. 10:50 gaat de finish dus sluiten. Dus we hebben nog een kleine 10 minuten te gaan.
2: Oké, dus een uitbreiding van 10 minuten voor Jim waarschijnlijk niet meer te doen.
0: Nee, dat zal niet lukken.
2: Dan moet hij stiekem eventjes bij Betsy achterop, denk ik. Maar goed, dat mag niet. Gaan we nog even naar jou, Betsy? Betsy, ben jij daar nog?
5: Nee.
2: Nee, Betsy is er ook niet. Gaan we even een stukje muziek doen, Alex? Of wil je nog iets kwijt?
0: Nee, doe maar even een nummertje van 5 minuten en dan kun je dan daarna weer terugkomen bij mij.
2: Hartstikke fijn.
0: Allemaal onder de knop, dan hoor ik het wel.
2: Ja, is prima. Tot zo.
6: Van de dokter Wagenmaker tot de groene plaats in Den Burg. Live vanuit onze nieuwe studio in het Thijssenhuis. Dit is tot 3 uur de Texel Halve Marathon. Met Van der Struis en Van Leeuwen.

0: Komt-ie aan, komt-ie aan. Een staand eind, ja, ik zat, maar goed. Je hoorde het goede doel met Ik dans dus ik besta. Henk en Henk, Sinterklaas, wie kent hem? Jim, wie kent hem niet? Jim is de laatste loper die onderweg is naar de finish. En Jim heeft het heel erg zwaar. En Jim komt uit Portugal, moet ik zeggen. En ook nummer 1749 en 1750. Ja, hebben we daar nog...
1: Achter zit de bezemwagen.
0: Wat zeg je nou?
1: Daarachter zit de bezemwagen.
0: Oh, daarachter zit de bezemwagen. Heb je hier namen nog bij of
1: nee,
0: niet?
1: Nee, helaas.
0: Oh, 1749, 1750. En Jim, die is ook nog bezig om naar de finish te komen. Laten we nou met z'n allen gewoon achter die drie mensen nog eventjes gaan staan met z'n allen. Met z'n allen dus richting de groene plaats eventjes van de finish weglopen. Ik denk een kilometer, zullen ze een kilometer nog voor de finish zitten? Oh, daar kan ik aan Alex natuurlijk beter vragen. Alex, hoe ver is het nog voor ze?
2: Ze krijgen nu nog 5 minuten.
0: 5 minuten?
2: En dan 15:10 gaat de finish dicht.
0: Oké, en kan jij zien of er al wat aankomt nu of niet? Heb jij Jim in het vizier?
2: Nee, Jim heb ik niet in het vizier. Dat zie ik zo meteen wel. En dat hoor ik altijd van de speaker natuurlijk. Dan hoor je dat wel van, dames en heren, dit is de laatste loper. Ja. Dus, maar er zijn nog wel voor onze organisatie best wel veel lopers onderweg. En dat kun je ook zien aan de hand van het aantal medailles die ze nog allemaal in handen hebben. Ja. Er zijn toch best wel veel mensen nog onderweg. De klok staat hier, de marathon loopt al 2:40 al zijn ze bezig met de halve marathon. Het ziet er alleen maar fantastisch uit. Het begint een beetje leeg te lopen. Want we hebben natuurlijk, de finish is al een beetje geweest. En er zit nu te wachten op de laatste loodjes. Wat leuk is ook dat je spandoeken zag. Mensen van, hier zijn toppers, zet hem op. Dus geweldig lang. Nou ja, straks is het programma dat je natuurlijk 3:15 heb je de prijsuitreiking, als het goed is volgens het draaiboekje. Dus er komen weer 2 mensen aanlopen. Hartstikke tof. Aan sjokken. Sjokken zelf, eigenlijk sjokken. Maar goed, ik vind het hartstikke tof dat ze er zijn.
0: Ze hebben het gehaald. Dat zijn,
2: ze hebben het gehaald, ja. Dus Sonja heeft het gehaald. Ze heeft de halve marathon achter de kiezen. Dus die is echt wel af. Die is op. Wel Tesla zag ik trouwens, want ze had een Tessels AV Tessel shirtje aan. Dus ja, die krijgt niet zomaar natuurlijk.
0: Nee, die moet je verdienen.
2: Die moet je verdienen. Nou ja, dat is een atletiekvereniging natuurlijk. Dus dat is alleen maar positief.
0: Ja.
2: Dat is alleen maar mooi. Nou, het dwaalorkest komt eraan. Dus we gaan dus inderdaad richting een laatste momenten. Dus nog 3 minuten tot de finish is.
0: Oké, dan gaan we.
2: Het dwaalorkest komt eraan lopen. Dus ik weet niet, Jim hebben we dan niet gezien en Betsy zie ik ook nog niet. Dus dat doe je nog wel even, denk ik.
0: Betsy hebben we denk ik aan de lijn. Betsy, ben jij aan het fietsen bij Jim in de buurt? Nee, geen Betsy. Dat is jammer, de verbinding net verbroken.
2: Ja, er komen nog een paar lopers aanlopen, maar het wordt spannend. Ja, het dwaalorkest komt binnenlopen.
0: We proberen natuurlijk ook Jim zeg maar een beetje te volgen nog. Dat is de allerlaatste die er is. En die moeten we met z'n allen natuurlijk wel eventjes over de finish helpen. In ieder geval Jim uit Portugal was het.
2: Ja.
0: Portugal. En als er mensen zijn die hem kennen of die denken van ja, dat moet ik eventjes gaan ondersteunen, gaan supporten. Doe dat nu eventjes. Hij zal niet op tijd binnenkomen, maar goed, hij moet wel natuurlijk gewoon binnenkomen. Samen uit, samen thuis, zeg ik dan.
2: Ja, zeker weten. Sander, nummer 156, is binnengekomen lopen. Ja, echt, het is heel spannend. Nog 2 minuten en dan komen ze binnen. Ja, uit Almere was dat. En ja, het is gewoon geweldig hoe dat sfeertje ook is. Het is prachtig mooi hoe dat gaat. En dit zijn de laatste... Nee, dit is niet de bezemwagen als het goed is. Hier zijn toch niet de bezemwagens, hè? Nee. Hier zijn toch niet de bezemwagens, hè? Nee, toch? Oké, hartstikke goed, top. Ik dacht al even van, dat zijn de spreadmaten van de organisatie, mensen die mee fietsen. Dat is alleen maar prachtig mooi. En er worden natuurlijk altijd veel foto's gemaakt. Echt, er zullen vele duizenden foto's worden gemaakt, dat weet ik wel. Want fotografen zijn actief, organisatie maakt foto's, wij maken ook foto's. En er komt iemand aanrijden, dus het moet even aan de kant. Even aan de kant. Wordt even een handje, zegt die zegels, voor het Rode Kruis. En dat wordt even afgeleverd. Inderdaad.
3: Energie, de 100 cijfers,
2: Zo. Je hoort het al, 150 mensen als vrijwilliger aan het werk. En die zeker is dat de late uurtjes nog wel even bezig met opruimen. En inderdaad organiseren. Ze zijn ongeveer 11 maanden per jaar bezig ermee. Dus dat is best wel lang.
0: 150.
2: Dat was een hele toppers. Ja, 150 vrijwilligers. En de organisatie zelf is zeker, ze gaan een maandje rust nemen, dat weet ik toevallig uit ervaring. Dan gaan ze een maandje rust nemen en daarna gaan ze weer vrolijk weer verder. En dan beginnen ze gewoon het edereeltje vooraan.
0: Ja, voor de volgende keer. Ja, maar Alex, we schakelen even over naar Betsy. We hebben contact met Betsy in ieder geval. We kijken of die bij Jim in de buurt is en nog steeds op de fiets is.
3: Ja, ik sta nu bij de post aan de Westerweg, bij de laatste verzorgingspost ter hoogte van Driehuizen. En Jim die loopt nu ongeveer bij de 19 kilometer. Dat is net bij de Broegert daar. Daar is hij op dit moment samen met twee anderen. De twee anderen die lopen een stukje daarvoor en die kunnen nog dribbelen. Jim kan op dit moment alleen wandelen, kramp. Wandelen. Hij probeert wel te joggen, maar op dat moment schiet de krampen weer in. Dus het al halve uur wat straks de ervaren lopers zeiden, gaat hij zeker nog redden vanaf dat punt. En nogmaals, mochten er mensen zijn die zeggen we kennen hem of we willen hem over de streep trekken, kom naar de Westerweg toe en samen kunnen we misschien toch nog goed over de streep krijgen in Limburg. Want als je toch die ruim bijna 20 kilometer gelopen hebt, wil je ook graag die laatste nog halen. Dus ik zou zeggen, mensen, kom uit van de stoel, kom van de bank, pak je fiets en kom naar de Westerweg.
0: Dankjewel Betsy. En we komen straks weer bij je terug. Nog een kilometer te gaan tot de finish voor Jim. Ja. En op dit moment bij de finish ook Alex. Wat is daar nog te doen?
2: Nou, toevallig weer nog weer de laatste vier lopers minder komen lopen. Ja, je zou zeggen 3:10. Dat moet inderdaad dicht zijn, zou je denken. Maar het is niet zo.
0: Nee.
2: Dus ik ben even nieuwsgierig. Ik vraag Mariska even. Mariska, 3:10, nog niet dicht? Hij is nog niet dicht? Hij is de finish dicht? De finish is dicht. De finish is officieel gesloten. Dus ik heb nog geen lopen. Ah, ik zie een lopertje binnenkomen aanlopen. Ja, die gaan nog wel een medaille, maar de tijd telt niet meer mee.
0: Oké.
2: Okay. Dus als ze moet even lopen. Ja.
0: Officieel zijn we dus op dit moment klaar met de halve marathon. En er zijn op dit moment nog drie mensen denk ik die binnen moeten komen.
2: Hartstikke goed gedaan, toppie. Hij is er mooi binnen, ja. En hoe heet je ook
0: nou? Oké. Geen idee wat daar gebeurt.
2: Nee, dat was namelijk zo. Sake die is een Tesla die net als laatste over de finish is gekomen. Hij heeft wel een medaille gekregen, maar helaas de tijd telt niet meer mee. Dus het is hier, de finish is hier officieel gesloten.
0: Oké, okay, kan je een beetje aangeven hoe de Teslaars het gedaan hebben ongeveer? Dat je een beetje zeg maar uit je ideeën...
2: Spraken nog even Rob de Jong natuurlijk, onze radiocollega. En die hebben we nog even gesproken. En die begon als laatste vanaf de Teso-boot. Die ging echt als laatste de boot af, heel bewust. En hij zegt, ik kan mooi iedereen inhalen. En dat heeft hij gedaan, want hij heeft prima gelopen. In 2:12, zei hij, had hij keurig netjes de halve marathon gedaan. En hij zegt, ging welvarend. Ik zei, ja, je wordt gedragen op handen natuurlijk. Hij zegt, dat klopt allemaal. Het zweertje is fantastisch, zegt hij. Het is heerlijk om dit te kunnen doen.
0: Ja, maar
2: dus, kijk.
0: We noemen hem ook nu Rob Verstappen, noemen we hem nu. Als laatste, we gaan als eerste...
2: Rob Verstappen, nou die gaat onthouden. Ik spreek hem altijd weer op mijn werk, dus dat zal ik wel even tegen hem zeggen. Ik vind hem wel een leuke uitspraak.
0: Doe hem de groetjes van ons. Ja.
2: Ja, dat zou ik zeker doen. Rob Verstappen heet je dan.
0: We komen straks nog eventjes... terug bij jou, Alex. Komen ook nog even bij Betsy terug. Die is inmiddels weg. We gaan even een stukje muziek draaien van de Pasadena's en Tribune. Listen up, y'all. This one's a mama. Hit it. Tribute.

0: Muziek van een heleboel mensen die Rock Your Body zongen. We gaan weer naar Alex bij de finish. Alex, ja. Op dit moment wordt het steeds rustiger en rustiger, denk ik.
1: Ja, dat zeker weten. De finish is echt dicht. Dat merk je aan alle kanten, alles al afgeruimd. De Hoedepa Band die staat weer te spelen. Die doen nog één of twee nummers en dan gaan ze over naar de prijsuitreiking. En daar willen we even bij zijn, dus we lopen die kant langzaamaan op. We nemen even wat drinken mee en dan gaan wij naar de... prijsuitreiking.
0: Ja, dat is prima. We blijven gewoon bij jou en zeg jij maar wat je allemaal ziet gebeuren daar.
1: Nou, genoeg. Heel veel leuke muziek dingen. Ik moet even achter muziek staan, want dan word je helemaal gek. Anders dan worden jullie heel ernstig doof. Paul Kluge staat achter de draaitafel weer. Nou, je merkt het, hè? Lekker sfeertje. Lekker rustig trouwens. Ze dansen niet echt, hoor. Dat kun je wel vertellen. Hé, hey, nou. De dweilorkest klaar. En zometeen gaan ze over naar de prijsuitreiking. Dat was de afspraak, dus ik ben benieuwd.
0: Kun jij onze Mike nog lokaliseren, Alex?
1: Mikey. Nee, die heb ik wel voorbij zien komen met lopen. Maar ik kan hem nergens meer weer 1, 2, 3 zien.
0: Hij is wel binnen.
1: Hij is al binnen, ja. Hij is al binnengekomen. Dus,
0: Oké, nou, die heeft het in ieder geval gered. Dus Mike die staat waarschijnlijk al op dit moment onder de douche.
1: Denk ik ook.
0: Ja.
1: Of hij is onder de douche gekomen en nu gewoon even denken, ik ga een biertje doen.
0: Ja, oké. Okay. De prijsuitreiking is binnen nu in een paar minuten of zullen we een stukje muziek draaien?
1: Ja, nou, je mag muziekje draaien, maar hand maar even onder de knop.
0: Ja, is prima.
1: Tot zo.

0: Muziek van de Cats uit Volendam onderbreken ze, want we gaan naar de prijsuitreiking. Alex of Veerle, allebei misschien?
1: Ja, we zijn hier alle twee. Ik hou de microfoon even voor de luidspreker, dan kun je namelijk meegenieten wat de luidspreker... Wat de... Dus,
2: zo. Bij alle sportevenementen in de regio en de buiten. Ja, en niemand ziet Nico, maar we horen hem allemaal, het geluid is altijd fantastisch. Nico, de stadion... Ja, je bent toch even de Jaco-college, Nico. Ik wil hartelijk bedanken, want je gaat met pensioen. Dat is je goed gegund. Maar ook weer niet helemaal, maar daarover later misschien meer. bij alle 17 de Tesselhalve Marathons ben je aanwezig geweest. En ik wil je ontzettend bedanken voor je inzet. Want zonder jou hebben we deze omlijsting niet. Dus hartstikke bedankt. En nou ja, we zien elkaar. We hebben nog iets voor je. Let vooral op het gedeelte wat snel weg kan vliegen. En dan snap je wel wat ik bedoel, want dat heb je me afgelopen jaren meerdere malen verteld. Hoe succesvol je dat dan was. Nico, bedankt. Applaus voor Nico.
1: Dat was Nico die altijd van het geluid
2: Gaan
1: nu over naar de prijsuitreiking.
2: Die zijn door een aantal mensen razendsnel afgelegd. Velen hebben het op een ander tempo afgelegd, maar de prestatie daarvan is niet minder. Maar de volgende dames wil ik graag naar voren hebben om even in het zonnetje te zetten. Dat is op de derde plaats Danique Rammers, dus graag naar voren. Op de tweede plaats Lien Zwetsloot en op de eerste plaats Nora Kroon. Dus als jullie even naar voren willen komen, dan zullen we jullie officieel huldigen. Oh, daar wil dat... Ja, ik heb mijn handen niet vrij. Eerst even op de derde plaats. Dat is dat blok. Zo. Dat is de plaats voor Danique. De tweede plaats is voor Lynn. Die mag hier gaan staan. En ja, ze staat er al op. Ze is niet te houden. Ook niet tijdens de wedstrijd. Nummer drie is Lynn Zwetsloot in de tijd van 25-52 op de... achtste marathon. Ik zeg het verkeerd. Danique is 26-42 gedaan. Dan hebben we Lim. Die heeft er 52 minuten en 52 seconden. 25 en 52 seconden over gedaan. En Nora heeft 25 minuten en 15 seconden over haar afstand gedaan. Meiden, gefeliciteerd. En hopelijk tot volgend jaar. De heren op de achtste marathon. Nummer 3, Sjoerd Bos uit Muidenberg. Nummer 2, Remco Ruizenaars uit Drieberg. En nummer 1, Erik Mets uit Utrecht. Als jullie naar voren willen komen, dan mogen jullie het applaus, het warme bad van de aandacht in ontvangst nemen. Er wordt gewezen. Ja, ik herken ook de gezichten van de Finnish Passage. Jij bent Erik. Dat ben je eerste. Dan moet jij even wachten op de nummer 3. Is Sjoerd er al? Sjoerd is er niet. Nou, dan mag nummer 2 Remco op het podium plaatsnemen. En Erik, op het hoogste schavot mag jij gaan staan. Dan komt het houtje. Mooi, gefeliciteerd. Neem het applaus in ontvangst. En graag tot volgend jaar. Oké, de dames van de kwartmarathon. Ik wil graag uitnodigen Mae van Dongen, Vera van der Made en Lucy Peter. Mae van Dongen is derde geworden en Mae komt uit Den Helder. En ze is derde geworden in een tijd van 46 minuten en 28 seconden. Mae, volgens mij ben je ook een oud leerling van mij. Gefeliciteerd, wat leuk. Mijn plaats. En nummer 2, Vera. Dat ben jij. Kijk alvast de hand van Eric. Gefeliciteerd. En nummer 1, Lucie. Lucie Veger uit Utrecht. Gefeliciteerd. Nee plaats. Lucie komt uit Utrecht. Vera uit Den Burg. En nee komt uit Den Helder. Lucie heeft een tijd van 44 minuten en 28 seconden over de kwartmarathon gedaan. Vera 46 minuten en 8 seconden en mee 46 minuten en 28 seconden. Goed gedaan, meiden. Applaus voor de meiden. Sorry. Ja, en de heren, het is er maar één, want de nummers 2 en 3 die moesten al naar de overkant vanwege de Luxemburgreis die aanstaande was van de zoon. Dus ik wil Wesley van den Berg even naar voren hebben, want die is nummer 1 geworden. Want de familie Koenli is al vertrokken. Dus Wesley, aan jou alle eer om het podium te betreden. Gefeliciteerd. Wesley uit de Burg in een tijd van 38 minuten en 50 seconden over de kwartmarathon. Dus iets meer dan 10 kilometer. Goed gedaan. En tenslotte de halve marathon. De drie dames die op het podium komen. Op de derde plaats Monique van der Velde uit Utrecht. Monique van der Velde uit Utrecht. Waar is Monique? Ah, daar komt Monique. En op de tweede plaats, een bekende naam voor mij, Janique de Graaf uit Bunschoten, Spakenburg. Staat bijna ieder jaar op het podium. Fijn dat je er bent. En op de eerste plaats, Mariska Tjeersma uit Buggenhout. Nee plaats. Monique is derde geworden in een tijd van, even kijken, 1.27.59. Janique is tweede geworden in een knappe tijd van 1.25.57. En er kan er maar één de eerste en de snelste zijn. Mariska Tjeersma, 1.22.59, net onder de 1.23. Top, gefeliciteerd dames. En graag weer tot volgend jaar. Nou ja, en het bekende namenfestival voor mij gaat nog even door. Dus dat is leuk om te melden. Op de derde plaats, de halve marathon heren. Giel van Maurik uit Terwolde. Gefeliciteerd, derde plaats. En op de tweede plaats, ja hoor, Sven Vos. Daar is hij. Mijn naam Vos wordt, hooggehouden, Sven. Hartstikke goed. En op de eerste plaats, Tetlit Tesvalbert uit Den Burg. Gewoon de eerste, vorig jaar winnaar en nu weer. Goed gedaan, man. Ja, man. We hebben de volgende prestaties neergezet. 1.14.32 voor Giel. Sven, 1.13.34. Dat is nog geen familierecord. Het staat op 1.9, dus het wordt wel eens tijd. Tetlit, 1.12.17. Niet sneller dan vorig jaar. Fantastisch gedaan. Mannen, gefeliciteerd en graag tot volgend jaar. En Sven en Tetlit, tot ziens bij de Vartlek trainingen die volgende maand weer beginnen. Het podium. Goed, geniet nog even van het prachtige weer en van de mooie entourage die je hier vindt. De schaduw treedt al wat in, dus het hitteprotocol hebben we hier niet meer zo nodig. Dank voor de belangstelling en graag tot volgend jaar.
3: Goed, je hoort het al, de halve marathon is afgelopen.
0: Dankjewel Alex, bijna afgelopen, want Betsy is nog bij een achterblijver. Betsy is inmiddels opgehangen, klaar. Die is er niet meer. Kunnen we nog bellen met Betsy of niet? Dan wachten we gewoon nog eventjes. Was in ieder geval luid en duidelijk meegekregen, Alex, de prijsuitreiking. En ik hoop dat we dat ook binnenkort op onze website radiotessel.nl hebben staan. Ik neem aan dat Jeroen heel erg goed mee heeft zitten luisteren thuis. En dat hij precies weet wie wanneer gewonnen heeft en in welke tijd. Dus dat we dat allemaal op onze website ook zien. Ik zou het niet kunnen herhalen zo in ieder geval. Ik weet dat de winnende tijd is in ieder geval 1:12:17. En dat is meer dan klopt. Vorig jaar.
1: Ja, klopt. 2 minuten ingelopen.
0: Ja, dus... Alex, dankjewel tot zover. En
1: ja, veel ook.
0: Zijn we bij jou ook afgerond nu?
1: Ja, wij lopen al richting de auto. Dus,
0: Oké, dankjewel Alex en tot volgend jaar weer.
1: Dankjewel.
0: Super goed gedaan, dankjewel.
1: Doei.
0: Geen Betsy nog, want ik ben wel benieuwd hoe het met Jim uiteindelijk gegaan is. Of hij in de kant is gaan zitten of dat hij toch nog over de finish is gekomen. En misschien met of zonder hulp van de EHBO of wat dan ook. De laatste loper die op 1 kilometer afstand zat, zo'n 10 minuten geleden, 15 minuten geleden. En die kon eigenlijk geen stap meer zetten. Een beetje wandelen, een beetje slenteren echt, zoals dat dan heet. Ik hoor dat we contact hebben met, niet met Betsy. Gaan we even een stukje muziek doen. Ik denk ik, Douwe Bob is hier met Without You. Nee, With You, niet Without, With You.

0: Het jongere broertje van Douwe Egberts, die heet Douwe Bob. En je hoorde de laatste van hem, Without You, wil ik steeds zeggen. With You, uit de hitlijsten van nu. We hebben Betsy aan de telefoon. Betsy, hoi.
1: Ja, hoi.
0: Je bent al thuis.
1: Ja, ja. Kijk, de laatste loper, ja, die loopt gewoon door. En dan komt de prijsuitreiking daartussendoor natuurlijk. Dus ja. Nou, ondertussen zijn wij al lang gefinished. Dus toen ben ik heerlijk op de fiets doorgefietst naar huis.
0: Ja,
1: dus
0: dat doe je helemaal.
1: Lekker in de tuin.
0: Dat doe je helemaal goed. Heb je een leuke dag gehad?
1: Nou, kijk, de dag op zich is natuurlijk superleuk. Vanochtend zijn we gestart met 232 kinderen die aan de kidsrun hebben meegedaan. En dat zijn er extreem veel. Connie heeft ook op vrijdagochtend al besloten om de voorinschrijving dicht te gooien, omdat het anders gewoon echt niet te behappen is. Je moet ervan uitgaan dat we normaal gesproken zo'n 180 deelnemertjes dat er die zijn. En nu hadden we er 232. En als we gewild hadden er nog veel meer. Nou, dat wilden we niet, want je moet het ook wel leuk laten blijven. Dus voor volgend jaar gaan we daar natuurlijk over brainstormen. Dus daar is mijn dag vanochtend mee begonnen. Om 9:30 shirtjes uitreiken en startnummers samen met het team van Sportstichting Texel. En toen om 11:45 op de fiets naar het turfveld. Waar toen ik gisteren zag dat de Kliet op de startlijst stond. Ik al verwachtte dat hij waarschijnlijk wel als een van de eerste door ging komen. Nou, dat was ook zo. En dan is het ook mooi om te zien dat er meerdere Tesselaars zijn die gewoon heel goed lopen. Net als een Sven Vos, Robert Bakker die als zesde of zevende doorkwam daar. En dat er dan ook echt een gat geslagen wordt. En dan zie je ook echt wat zijn lopers, wie lopen er makkelijk, wie lopen er goed. En wie hebben het gewoon veel lastiger. En naarmate je dus verder in het veld afzakt, zoals nu het laatste uur wat ik meegefietst ben met de laatste drie. Ik denk dat wandelen bijna nog harder ging op dat moment, als ze dat nog hadden gekund. En dat kon, dat gaat dan ook niet meer. Dus je kan ze alleen nog maar af en toe toespreken. En dan kwam er weer water aan. En mensen blijven dan gelukkig wel enthousiast. En nou, wat van iedereen wel, ook van iedereen die over die Smitsweg kwam en al die spreuken zag daar langs de kant. Nou, dat iedereen die kreeg een glimlach op zijn gezicht, want het was natuurlijk wel humoristisch wat daar stond. En ik heb ook met Morten daar nog even over gesproken. Ik zeg, Morten, wat fantastisch om dit zo te doen, dat mensen toch dat laatste stukje, hè, want daar hebben we niet zoveel erg in, maar de Smitsweg is vals plat. Dus je komt lekker uit dat bos lopen, je loopt in het luwtje en dan zo'n 150 meter voor de Westerweg ga je opeens omhoog. En normaal zullen we denken, gaat die omhoog? Nou, probeer het maar een keer. Maar dan gaat hij echt omhoog. Dus als je dan moe bent, dan, dan is het gewoon super om ook die laatste nog over de streep mee te schreeuwen bijna. En ook alle posten die dan toch blijven staan en die extra water nog meelopen om hem te geven, zodat hij zijn lijf kon koelen. Ja, dan denk ik, ja, dit is toch fantastisch dat mensen dit ervoor over hebben op zo'n dag. He, we hebben mooi weer. Voor hetzelfde geld had het geregend, was het slecht geweest. Nu was het mooi weer en ook dan blijven mensen, alle vrijwilligers, blijven staan om ook die laatste over de streep te krijgen. Dus ik heb een prima dag gehad.
0: Ik wil je enorm danken, Betsy, voor je bijdrage vandaag ook. Ik vond het echt een genot en een genoegen om met je samen te werken vandaag. Ik hoop dat we dat volgend jaar weer kunnen doen.
1: Dat hoop ik ook, in goede gezondheid. En het was een fijne uitzending. En ik hoop dat alle mensen die geluisterd hebben daar ook van genoten hebben.
0: Ik weet het zeker dat ze dat gedaan hebben, Betsy. Dank je wel.
1: En
0: tot
1: fijne
0: volgend
1: zondag.
0: Jaar. Ik ga ook afronden.
1: Tot volgend jaar.
0: Tot volgend jaar, dank je wel. Ik ga ook afronden om bijna 4:12 zit deze 17e editie van de Texel Marathon erop. En dat is niet zomaar gegaan. Dat is door een heleboel mensen ook bij Radio Texel van tevoren georganiseerd. Ina van Gils, Jeroen van Hattem, Paul Eveleens en Aad Blauw, de technische gedeelte daarvan. Peter van der Struis, Rob van Leeuwen was ik, Alex Veerle en Gerrit. Die hebben zeg maar verslag gedaan, net als Aad van Gils, Betsy Verhoeven, je hoorde daarnet, en Gerrit Verhoeven. En ik wens iedereen een hele fijne zondagmiddag. We hebben het heel graag gedaan hier bij Radio Texel. En wat ons betreft, tot volgend jaar.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer. Het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een

0: passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Це радіо Тесел, українське радіо. На платформі можна слухати по всьому світу.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten.

0: Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Це радіо Тесел, українське радіо. На платформі можна слухати по всьому світі. Радіо Тесел. Це радіо Тесел, українське радіо. На платформі можна слухати по всьому світі. Радіо Тесел.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws

0: en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
1: Radio Texel.
2: Het beste van het eiland.
3: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Vanaf het eiland.
1: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
1: Texel. Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
3: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: het hart van mijn bestaan.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel.

I and I to everyone.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non.